0: langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan den IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Johan Nunnely 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnely niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7.

0: van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45. Maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan den IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45. Maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelanden vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan de Nijssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft gaan pas uiterlijk vanaf 9:45 rijden, zo zei de NS op haar eigen website. Treinverkeer ligt stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam, waardoor de treinen daardoor geen stroom konden krijgen. ProRail is bezig het onderdeel te vervangen. Eerder zouden de treinen al vanaf 6:30 weer gaan rijden. Het is op dit moment nog onbekend of de treinen alweer rijden. De NS laat weten dat er zeer beperkt bussen hebben gereden tussen Delft Campus, Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Het oponthoud duurt dus nog zeker tot 9:45. Maar kan nog langer duren. Het lijkt erop dat het nieuwe dorp Kortelande vrij baan gaat krijgen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard had bezwaar tegen de bouw van het dorp net buiten Nieuwekerk aan den IJssel bij de A20 ingediend. In overleg met de gemeente Zuidplas zijn er nu belangrijke afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling. Het waterschap diende bezwaar in omdat het dorp op het laagste punt van Nederland ligt en er extra geld nodig was om daar droge voeten te houden. Daarover zijn nu afspraken gemaakt en er is extra geld beschikbaar gesteld. En de Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is donderdag weggestemd door de gemeenteraad. De verrassing in het stadhuis was compleet, want Heijblom zat tot op het einde van de stemming gewoon nog in de zaal te wachten op haar installatie. Daarnaast door partijgenoten van de tribune gehaald en geïnformeerd over de coup. Heijblom kreeg 21 stemmen, Joan Nunnally 23 stemmen. Zij is ook D66-raadslid, maar was niet de voorgedragen kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief, maar haar benoeming zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. En de rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet dan binnen 3 dagen betaald worden. Na eerste herinneringen volgt een boete van €35, zo meldt Omroep West. Sommige bestuurders zeiden nog nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen die herinneringen te hebben verstuurd. Daarom besloot de rechter de boetes te verscheuren. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog. De nacht verloopt verder helder met temperaturen die dalen naar zo'n 16 graden. Ook morgen is het een mooie dag met volop zon en blijft het droog. Het wordt met 27 tot lokaal 29 graden warmer dan vandaag. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Martin van der Boogaard. De Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. Dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. En dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: Martin van der Boogaard. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. Dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Martin van der Boogaard. De Rotterdamse kandidaat-wethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joe Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. Dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: het zuiden van het land alleen viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De Rotterdamse kandidaatwethouder Eva Heijblom van D66 is gisteravond weggestemd door de gemeenteraad. Heijblom zat tot het einde van de stemming nog gewoon in de zaal, in afwachting van haar installatie, maar zij kreeg minder stemmen dan Joan Nunnally. Die was niet de voorgedragen D66-kandidaat. Omdat Nunnally niet is onderzocht, is haar wethouderschap nog niet definitief. Als uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen, wordt Nunnally binnenkort tot wethouder benoemd. De rechtbank van Rotterdam heeft 13 boetes voor het niet op tijd betalen van de tol voor de A24 Blankenburg-verbinding vernietigd. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg te gebruiken. De tol moet binnen 3 dagen worden betaald. Doe je dat niet, dan volgt na een eerste herinnering een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden dat ze nooit een herinnering hadden ontvangen en de overheid kon niet bewijzen dat er een herinnering was verstuurd. Dus zijn de boetes kwijtgescholden. Op 2 plaatsen in onze regio hebben vannacht auto's in brand gestaan. Dat was het geval op de Hudsonstraat in Rotterdam-West en ook op de Sering in Hellevoetsluis. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft rijden weer. Het treinverkeer lag gisteravond lange tijd stil vanwege een kapot onderdeel bij het spoor bij Schiedam. Dat onderdeel was gisteravond laat vervangen en daarna kon het treinverkeer tussen Delft en Rotterdam worden hervat. En dan nog het WK voetbal. Frankrijk heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van Marokko. En dat betekent dat Frankrijk door is naar de halve finales en dat Marokko is uitgeschakeld. Het bleef in onze regio rustig na de wedstrijd, maar in Den Haag waren wel ongeregeldheden tussen fans van Marokko en de politie, met name in de Schilderswijk. En dan nog het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. In het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Zo, daar zijn we dan helemaal live. Goedemiddag allemaal. Het is een drukte van je welzijn in de studio, want ja, we hebben weer gezellige gasten bij ons in de studio. En dat is Mick Harret samen met Emma. Het eerste uur en het tweede uur hebben we Dean Sanders. Die komt ook een uurtje praten over zijn nieuwe track. Vrienden en vriendinnen van Wij Houden Het Hollands. Leuk dat jullie er weer zijn. En we zijn weer live, als het goed is, in een groot gedeelte van Zuid-Holland. Via RTV Ridderkerk, via Merve Radio, natuurlijk ook via Atos Radio. En natuurlijk ook voor Drechtstad FM. En Drechtstad FM is voor Dordrecht en voor Papendrecht. Jazeker.
2: Je m'appelt Frans.

0: Zijn lange Frans vrienden. En dat waren ze met hun nieuwe. En die heette natuurlijk Hey Fransie. Ja, we gaan zo lekker starten met Emma. Emma is hier tezamen met Mick Harre. Ja, we doen het even andersom, Mick Harre. Ja. Ze heb jou meegenomen.
1: Ik cijfer mezelf al weg. Ik ga wel weg als je wil.
0: Altijd gezellig als Mick Harre er is, vrienden. En ja, in de tweede uur komt Dean Sanders bij ons op bezoek. En daar gaan we ook een heel leuk uurtje mee hebben. Dat weet ik zeker. Nee, dat weet ik zeker.
1: Ja?
0: Ja, dat gaat helemaal lukken.
1: Vreselijk.
0: Maar eerst even wat nieuwe muziek op de radio. Hier is de nieuwe van Femke Hengelveld.

0: jaren Timmers onderweg. Deze Femke Hengelveld. En ik vind het een fantastische zangeres. En ondergedrakt bij Stef Eckel momenteel heeft ze deze uitgebracht. Nou, we gaan eens even de schuiven opengooien van onze gasten. Ze zijn bij ons aangeschoven hier een paar minuten in de studio bij Wijnhouder Hollands. Mick Harre, vriend van dit radiostation. En hij appte mij een paar weken geleden. Hij zei van, ja Rob, ik heb nou toch een mooi nummer in handen samen met Emma. Emma, hoe spreek ik je achternaam uit? Even voor dat we het nooit meer verkeerd doen.
1: Mijn naam is Emma Lacroix.
0: Ah, mooi, mooi, mooi. Franse naam. Ben ja, van Franse naam. Afkomst, ja. Toch?
2: Zelfs ben je bakker geweest. Doe maar één broodje Lacroix.
0: Hey, jij bent familie van Henny Huisman, dat mogen we vertellen. Want inmiddels ben je weer op goede voet, hè?
1: Absoluut, toch? Absoluut. Dat klopt. Ja, dat is mijn opa.
0: Ja, en betere opa kan je niet hebben, denk ik, toch?
1: Nou, het is een hele bijzondere opa. Het is een zeker, ja. Dat kan niemand zeggen.
0: Nee, maar je kan zo'n Mick Harre maar eens opa hebben, weet je wel?
2: Want, nou, dan word je helemaal gek.
1: Ja, dat is gewoon zielig.
2: Ja, precies.
0: Emma, even voor alle duidelijkheid. Jij hebt het nummer geschreven.
1: Ja, dat klopt.
0: En jij zocht iemand daarvoor die duet mee kon zingen.
1: Ja.
0: Hoe ben je zo op Mick Harre terechtgekomen?
1: Nou, Mick die is dus jaren geleden begonnen in de Soundmix Show bij mijn opa.
0: Dus de klik hebben we gelijk.
1: Absoluut. Ja, nee, hij is altijd op de radar van de familie gebleven. En ik leerde kennismaken met Mick toen hij in 2020 ongeveer meedeed aan het programma van mijn opa. Waar is dat feestje? Ging mijn opa met Mick mee op pad naar boekingen. En toen dacht ik, nou, dat is hartstikke leuk. En sindsdien volg ik hem. En een paar maanden terug zaten we te bedenken van, nou, wie kunnen we nou vragen voor een duet?
0: Ja, Wolter Kroes? Nee.
2: Het zou nog kunnen.
0: En toen ben je gaan strepen en toen kwam je toch maar...
1: Eigenlijk kwam
0: je toch maar bij Mick Harre uit, toch?
1: Ja, nee, Mick, laatste Mick. Keus? Nee, helemaal ja. Niet. Nee,
0: geen laatste keus, maar het is zo bijzonder, Mick, dat jij heel weinig duet hebt opgenomen, toch? Je hebt wel een paar gedaan, maar...
2: Ik heb voor mij... Dit is de tweede, volgens mij.
0: Ja, zie je?
2: Dacht ik. Ja.
0: Ja.
2: Dus, ik hoop niet dat hetzelfde gebeurt met Emma, met de andere gemeente gebeurt. Dat is niet goed gegaan, geloof ik.
0: Maar jullie waren al een tijdje bij ons in de studio en toen zei je van Emma is echt een talent.
2: Zeker.
0: Maar dat klopt ook echt, hè?
2: 100%. Mm-hmm. Nou, je erbij zit, anders, je kan ook niks zeggen, maar ja, als je iemand wil promoten omdat iemand heel goed is, is het altijd wel fijn als iemand dat doet. Zonder dat je het zelf zegt. Dat vind je zelf ook leuk als je omhoog geteeld wordt door andere mensen. En Emma is heel veelzijdig. Buiten dat ze moeder is van twee kinderen. Mm-hmm. Ik zeg altijd gekscherend drie. Maurits is er altijd bij. Dat is haar man, is ook een groot kind. En ze schrijft kinderboeken. Kijk. En ze maakt babynestjes. Dat is zeg maar zo'n soort bedje van teddybeer.
0: Ja.
2: Teddystof, zeg ze het goed.
1: Ja.
2: En met luiers erin en dingetjes. En dat is heel handig in mijn geval. Maar ze is heel veelzijdig. En ze kan heel goed zingen. Dus ik heb net een paar demo's gehoord in de auto.
0: Uh-huh.
2: Ik denk zelfs dat hits zijn.
0: Multitalent.
2: Niet dat ik er nou zoveel verstand van heb. Maar het zijn echt wel goede nummers, ja.
0: Maar is dan de opstap, omdat jij een bekende familie hebt, is dat wat moeilijker dan normaal? Moet je eigen dan extra bewijzen, Emma? Of hoe
1: ik heb
0: dat?
1: Wel het idee dat mensen misschien snel zeggen van...
0: Je krijgt gauw een stempel op, denk ik, of niet?
1: Nou, ik wil me wel graag bewijzen. Ik wil graag dat mensen denken van, ze kan echt goed zingen.
0: Ja.
1: In plaats van, ze kan meeliften op een bepaalde naam.
0: Ja.
1: Dus daar doe ik wel heel erg mijn best voor.
2: Ja.
1: En het kan ook meewerken in je voordeel.
0: Absoluut.
1: Want we hadden de release party en dan is er toch wel heel veel pers bij. Natuurlijk ook voor Mick, want die zit al 40 jaar in het vak.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Maar het helpt altijd.
0: Zeker. En Rijk, kijk, we zijn rijk als we gezond zijn. Laten we even daarover hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is toch zo, Mick?
2: Ik ben hartstikke rijk. Ik ben hartstikke rijk. Ik ben nu met 2 miljoen bezig. Hmm. Nee. Ik zeg al, mijn ex-vrouw heeft me miljonair gemaakt. Ik was eerst multimiljonair. Dus rijk, ja, wat is rijkdom? Natuurlijk is het lekker als je geld hebt.
0: Maar je hoeft niet alleen naar geld uit te
2: maar ik zeg altijd, een ongezond mens wil maar één ding.
0: Precies.
2: Dat is gezond zijn. En de rest wil altijd geld en dit en dat. En het gaat eigenlijk om de... Niet om die soort zaken. Het is meer rijkdom van mensen die om je heen hebben, die je trouw blijven en waar je mee samen de liefde deelt. En het is leuk. Soms gaan de oude vrienden weg, komen er nieuwe vrienden bij.
0: Dat is het leven.
2: Het familie is ook niet altijd alles. Elk huisje heeft een kruisje. Maar soms moet je het hebben van andere mensen buiten je familie om een liefde te krijgen. En dan heb ik het niet over de liefde. Je kunt knuffelen, maar je voelt dat het goed zit, weet je wel.
0: Dat is het.
2: Dat is heel belangrijk. Mensen, goede mensen om je heen.
0: Heerlijk. We gaan hem draaien. Ze zijn hier bij ons. Mick Harret, ze zijn met Emma Lacroix. En natuurlijk Rijk.

ja, onze Mick Harder en Emma. Lekkerste Nederlandstalige muziek vandaag.

Wij houden het Hollands, het Nederlandstalige programma van de Drechtsteden. En we zijn er tot 2 uur vanmiddag. Zondag op je radio. Het is zondag op je radio. Nu met John West.

0: Ja, heeft deze een tweede kans gegeven. Weet wat je begint. Mick, heb jij daar nooit aan gedacht? Ja, Sweet Caroline is er natuurlijk al een keer.
1: Iemand een tweede kans geven. Ja. Als het de eerste keer niet lukt, dan moet je de tweede keer zeker niet doen. Hè?
0: Maar nee, je hebt het toch al een keer. Sweet Caroline heb je
1: Sweet
0: toch al
1: Caroline was een hit, ja. Maar ja, om dat de tweede keer te doen. Ik heb het wel eens gevraagd. Maar ja, soms wordt het afgeraden. De ander zegt, je moet het wel doen. En een ander jasje steken en zo.
0: Maar ik weet je wat het is? En elk optreden begin jij met Sweet Caroline, denk ik. En
1: je eindigt met het ook mee. Ja, zie je wel. Ongelooflijk, ja.
0: Dus, nou, hoe lang is die nou al uit, volgens
1: 20
0: mij?
1: 20 jaar.
0: Ja. Het is en nog steeds, ja. Ja, het is onverslijbaar. Dit nummer is onverslijbaar.
1: Het is natuurlijk een verschrikkelijke oorwurm. En hij verveelt ook niet. En ik bedoel, ik zing het nog steeds maar met heel veel liefde. En het, elk optreden gaat nog steeds het dak eraf. Dus de meeste weten kennen het wel, maar het is natuurlijk heel herkenbaar. Het is ook van Neil Diamond. Alleen ja, ik heb 20 jaar geleden daar een Nederlandse tekst van gemaakt.
0: Ja, dat was de schot in de roos natuurlijk.
1: Ja, maar zeg de schot in de roos. Was heerlijk. Een vette hit en daarna zijn allemaal gekke dingen gebeurd. Ja. Dus had wel platina kunnen zijn, maar dan had ik een andere weg moeten inslaan. Nou,
0: maar je bent nog steeds, je teert er nog steeds op.
1: Ja, zeker. Qua optreden zeker. Ja. Ja, absoluut. Ik ben er heel blij mee. Ik bedoel, ik heb nog steeds mijn werk elk weekend. Uh-huh. Dus als dat niet meer is, dan kun je beter gaan twijfelen of wat er aan de hand is. En terwijl er toch een hoos nieuwe artiesten bij zijn gekomen.
0: Ja, kijk naar Emma.
1: Ja. Maar het is niet zomaar iemand die erbij is gekomen. Ik blijf je maar zeggen, het is echt een talent. Mm-hmm. Die kan echt zingen. Je hebt ook heel veel artiesten die maken een nummer. En die moeten dan een half uur vullen en die bakken er geen hout van.
0: Ja, dat zijn de eendagsvliegen.
1: En die hebben
0: toch
1: dan een hele vette hit. En denk ik bij mezelf, waar komt die vandaan heen, weet je? Maar ik hou het nog 40 jaar vol. En ik hoop dat Emma, ik weet zeker met haar stem, als ze een kans krijgt in deze wereld, dat ze er heel ver kan komen.
0: Nu zeg je wat moois, hè? Als ze een kans krijgt in deze wereld. Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent in deze wereld.
1: Ja, dat is zeker zo. Maar dat is ook bij mij, hè, nog steeds na 40 jaar. Ik bedoel, het is allemaal wel een beetje een vriendenclubje, zeg maar.
0: Hoe vind je dit wereldje, Emma? Het is wel een apart wereldje, dat artiestenwereldje, toch?
2: Het is een heel apart wereldje. En ik ben er wel een beetje in opgegroeid.
0: Uh-huh. Dus eigenlijk ken je al een klein beetje de klappen van de zweep?
2: Ja, absoluut. Ik weet wel een beetje hoe het werkt. Uh-huh. Maar nu ik met Mick op pad mag, vind ik het eigenlijk wel heel leuk.
1: Je zei niemol. Je zei niemol, hè?
2: Nee. Ja, dat is ook een verhaal. Mick heeft ooit een liedje uitgebracht, mag ik dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, Zon op een piemel. Ja. Mijn kinderen vinden dat een geweldig nummer. En onze dochter van 2, die noemt Mick nu Miemel. Als ze hem zien.
1: Die combineert het nummer met mijn naam, weet je?
0: Vanaf nu noemen wij hem ook
1: Miemel, hè, Miemel.
2: Verspreek me net, ik wil bijna Miemel zeggen.
1: Oh, goed zeg.
0: Voordat we te ver gaan, Mick, Gekkenhuis. Ja. Ja. Was een lekkere single voor jou, hè?
1: Zeker, ja.
0: Dus echt weer een beetje het Mick Harre gevoel.
1: Hadden we ook meer van. Wacht, met elke plaat die ik maak. Dus ik wil, je hoopt altijd het Sweet Caroline te overtreffen natuurlijk.
0: Ja, oké, maar je blijft honger naar een hit houden, toch?
1: Zeker, als ik dat niet meer heb, dan kun je beter stoppen. Ja. Ik blijf altijd zeggen van, ik ben al 40 jaar op weg naar de top. Dat zeg ik altijd.
0: Ja, het is wel zo, maar we gaan hem wel doen. Hier is hij, Mick Harre en Gekkenhuis.

0: gekhuis hier is. Nou, zeker in de studio bij mij hadden we het Hollands Mick Harder. Het is aan met Emma Lacroix. En een gekhuis.
1: En dit is de nieuwe regio-tip.
2: En elke zondag luister met Costa. Met lange.

0: Vlaggen, Sineke deed dat ook en ik doe wat ik wil. We gaan even terug naar Mick en Emma. Ze zijn bij ons in de studio, lekker live hier in Papendrecht. En zo dadelijk in 2 uur is Dean Saunders onderweg. Hij is wat later, maar stond in de file. Maar het komt helemaal goed. Mick, we zouden eigenlijk een nummer van jou gaan draaien, maar ik wil natuurlijk ook veel draaien van Emma. Emma,
1: ja, maar ik wil zoveel royalties binnen. Ik heb een ladder gekocht, hè?
0: Kijk, en dat is?
1: Om mijn geld op te stapelen.
0: Oh, ik dacht dat hij het altijd onder je kussen lag. Hey, ja, Emma, waarom expliciet voor de Nederlandstalige muziek gekozen? Ja, dan moet je even over nadenken.
2: Dat is zo een hele goede vraag. Ik vind het gewoon leuk. En het is leuk om te schrijven.
1: Mm-hmm.
2: Omdat het is voor iedereen in Nederland hartstikke
0: makkelijk je gevoel erin te leggen, denk ik.
2: Je kan inderdaad makkelijk je gevoel erin leggen. En het is gewoon lekker toegankelijk.
0: Dat is het.
2: Ik vind die verbinding met de luisteraar erg leuk.
0: Ja, als ik zo op je... Ja, je hebt nog niet veel nummers natuurlijk, Rijk. En dan dit nummer wat hier staat.
2: Dat klopt.
0: De ene is al over de 50.000. Ja. Samen met Mick.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd, want
2: dat
0: vind ik al heel wat. Maar je hebt toch al 20.000 luisteraars in een maand. Nou, dat vind ik voor een beginnend artiest vind ik heel wat, toch?
2: Ik ben er ontzettend blij mee. Ik verbaas me ook elke keer als ik kijk. Het gaat steeds meer omhoog.
0: En daar doen we het voor, toch?
2: Absoluut.
0: Absoluut. Emma Lacroix, hier is ze met Helemaal van mij. Natuurlijk in de studio met Mick Harre. Vandaag bij Wij Houden het Hollands. Ja.

0: je bent het helemaal voor mij, Emma. Dat was, jij hebt radio natuurlijk, heerlijk nummer. En ja, je liet Mick al in de auto demo's horen van nieuwe nummers. Dus wij zijn heel nieuwsgierig wanneer de volgende nu komt, natuurlijk.
1: Dat zal eind augustus of in september zijn. Ik ben nog niet helemaal zeker.
0: Nou, en waarom niet? We laten eerst natuurlijk het succes van Rijk doorlopen.
1: Absoluut.
0: En augustus, het is snel augustus natuurlijk. Binnen 1-2 maanden is het augustus.
1: Ja, dat gaat toch wel hard.
2: Ja, je schrijft heel goed hoor.
0: Ja,
2: je schrijft heel pakkend, zeg maar.
0: Maar ben je klaar voor die stap? Om het lekker solo te gaan doen?
1: Ja, ik ben helemaal klaar voor die stap. En Mick verlies ik nooit uit het oog hoor. Want we zijn naast collega's ook hele goede vrienden geworden.
0: Ja,
1: okay. En we gaan waarschijnlijk zelfs samen op vakantie.
0: Ja. Mooi is dat, hè? Dat je gelijk die klik hebt.
1: Ja.
0: Weet Maurits dat ook
2: uit? Nee,
1: Maurits hoort het niet voor het eerst.
2: Maurits mag niet mee.
0: Als we maar de gezelligheid hebben, toch, Mick?
2: Ja, gaan leuk.
0: Zullen we even richting de Jordaan gaan?
2: Zeker.
0: Doen we het toch nog een keer, hè? Ja, van links naar rechts.
2: Okay.
0: Mick Harre en Johnny Jordaan.

en Johnny Jordaan op de radio. En natuurlijk Amsterdam, lekker nummer. Nou, het even over lekkere nummers hebben bij Wij Houden het Hollands. Je hoort alleen de nieuwste Nederlandstalige muziek bij ons tussen 12 en 2 op de zondagmiddag. Zoals deze ook, hier is de nieuwe van Robert Pater.

0: Elke zondag live, hè? Natuurlijk. Wij houden het Hollands met Robert Pater.
1: Hey, Rob de Leeuw. José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.

0: Ja, dat doen wij wel, José. Laat ze maar praten. We gaan even terug naar onze vrienden. Ja, Mick. Ja, en Emma natuurlijk.
1: Ja.
0: Leuk duet. En treden jullie ook samen op, Mick?
1: Ja, we gaan vanavond wat doen. Ze gaat eerst naar de Amsterdamse Zomer toe met haar man.
0: Ja.
1: En dan gaat ze... Ik ga vast aan het feest doen waar ik moet zingen. Dan zing ik mijn set en dan wacht ik net zolang dat Emma binnen is. En dan zingen we samen Rijk.
0: Kijk.
1: En ze kan ook gewoon...
0: Dat geeft toch een

0: gevoel, Emma, of niet?
1: Dat is zo leuk.
2: Dus je kan ook een half uur gewoon volmaken. Maar ja, het is natuurlijk, we moeten nu even gaan beginnen met iets. Met een volgende single. En dan gaat ze het zelf opbouwen. En ik zeg natuurlijk overal waar ik kom. Ze kan nog meer dan alleen maar rijk. Je kunt er ook gewoon boeken, maar je weet hoe het is in die wereld. Het is opbouwen, opbouwen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ga je meters maken en komt het zelf goed.
0: Dat is het belangrijkste, Emma. Meters maken, net wat Mick zegt. Dus we hopen nog in de toekomst heel wat van jou te horen. In de slipstream natuurlijk van Mick Harder. Rijk is een waanzinnig nummer. Dat je geschreven hebt. En de komende weken komt hij nog regelmatig voorbij bij ons. Laten we dat even afspreken met elkaar.
1: Heel erg leuk. Dankjewel.
0: Dankjewel dat jullie hier waren. En vandaag heel veel succes bij de Amsterdamse Zomer. Jij ook, Maurits.
2: Dankjewel.
0: En Mick, succes vandaag met alles wat je gaat doen natuurlijk. Ja. En het is spannend, hè? Spannende weken voor je, toch?
2: Zeker. Het kan elk moment gebeuren.
0: Ja, precies.
2: Ik ben zo schreeuw lelijk in huis. Ben ik niet de enige?
0: Ik zeg niks.
2: Nee, maar het kan elk moment gebeuren.
0: Ja, spannend. En we hopen gauw wat van je te horen natuurlijk.
2: Dankjewel.
0: Hey, tot ziens allebei. En dankjewel dat jullie hier waren.
2: Dankjewel dat we mochten komen.
1: Bedankt.

Lekker hoor, ze op de radio. Emma Lacroix en natuurlijk Mick Harre bij ons in de studio. Ik weet dat jij is solo. En we gaan even pauzeren tot 1 uur. Hoor je natuurlijk Jeffrey Hayes en Loco, zijn nieuwe single.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er één dader, die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buitgemaakt en de twee daders van die overval zijn nog niet gevonden. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude met Apple Pay en Google Pay. Criminelen kunnen eenvoudig gestolen gegevens van creditcards op hun eigen telefoon zetten en zo via Apple Pay en Google Pay grote bedragen pinnen. De fraudehelpdesk adviseert daarom om regelmatig te controleren of er onbekende afschrijvingen zijn gedaan van je creditcardaccount of je bankrekening. Het gaat niet goed met de poppodia. Vorig jaar waren er minder bezoekers dan het jaar daarvoor. De branchevereniging van poppodia zegt dat jongeren minder vaak willen uitgaan. En ook dat poppodia steeds duurder worden, waardoor bezoekers wegblijven. Meer dan de helft van de poppodia in Nederland leed vorig jaar verlies. Bij een grote natuurbrand in Spanje zijn zeker 11 doden gevallen. Alle slachtoffers vielen in een dorp op zo'n 50 kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria. De brand was ontstaan toen er een vonkende stroomkabel was losgeschoten. En dan het weer vandaag en in het weekend. Volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden. En in het weekend kan het 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Zelfs wij zijn trots hoe hij het doet, deze Justin de Wild en cheerio.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, hij is nog even onderweg, maar hij is zeker zo dadelijk hier bij ons in de uitzending te horen. Dean Sanders natuurlijk. Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen. En we zijn te beluisteren live natuurlijk op DAB+ in Zuid-Holland. We zijn ook live via de verschillende lokale radio's. Natuurlijk Drechtstad FM voor Dordrecht en Papendrecht. Op de 95 MHz, 95.7 MHz, even goed zeggen. En op de 105 MHz. We zijn live op Atos Radio op 106.1. Live op Merve Radio 105.4. En natuurlijk ook, last but not least, RTV Ridderkerk. Goedemiddag allemaal daar. En daar zijn we te beluisteren op de 105.7. Met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Alleen maar nieuwe Nederlandstalige muziek bij ons op de radio. Volgende week is dit bij ons. Deze Dordtenaar, Mike van der Linden. En hier is hij met zijn allernieuwste, Unana.

0: Ja, zeker ook een vriend van dit radioprogramma. We hebben het over Vincent. En dat was hij met zijn ene laatste hitfeit. More Amor, Por Favor. Nou, hij is er aangeschoven bij ons. Dean Sanders.
1: Goedemorgen, Por Favor.
0: Fijn dat je er weer bent, Dean. En zo zien we elkaar jaren niet. En zo ben je gewoon bij bijna elke single ben je gewoon weer terug.
1: Ja, volgens mij hoor ik nu een beetje bij de familie, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja,
1: ja, toch?
0: Ja, je bent stamgast geworden van
1: gewoon
0: dit
1: standaard radio. Elke single kom ik hierheen. En niet telefonisch, nee. Ik stap in de auto.
0: Ja.
1: En ik ga een uur en 10 minuten op mijn kont zitten, onderuit.
0: Precies. En je bent er gewoon, toch?
1: We zijn in Papendrecht, ja.
0: Heerlijk. Hey Dean, het gaat goed met je, hè? Als ik zo, je hebt het ontiegelijk druk. En soms loop je eigen wel eens voorbij, zeg je.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is het. Dat is rock'n'roll, zeggen ze, toch? Ja. Dat hoort een beetje bij het artiestenleven,
1: zou dat het zijn?
0: Ja.
1: Soms doe ik een beetje te veel. Mm-hmm. Maar je moet ook af en toe tijd voor jezelf maken. Hè,
0: ja, maar ik zie je wel eens naar Portugal vluchten. Ja. En dan ben je er even tussenuit, toch?
1: 1 keer per maand ga ik naar Portugal.
0: Ja, gelijk heb je.
1: Ja.
0: En dan is het even alle rem los.
1: Nee, dan ben ik ook aan het werk.
0: Oké. Okay.
1: Dan ben ik altijd aan het bouwen. Dus het is...
0: ja, maar dan is het wel even je zinnen verzetten, denk ik.
1: Jawel, dat wel hoor. Even eruit, even wat anders.
0: Mm-hmm.
1: Dus het houdt je van de straat, zeg ik maar. Hè.
0: Zo is het. Hey, je hebt een paar flinke knallers gehad. Gianna was een hele mooie natuurlijk. En Meisje van de Reis, die zit ook nog steeds in ons systeem.
1: Ja.
0: Wat dat betreft ben je weer op de ladder naar boven. Hè? Je gaat goed.
1: Jawel, als ik bij Spotify kijk, zie ik alleen maar een stijgende lijn. En Gianna gaat er heel goed. Meisje van de Reis begint echt te lopen nu, dat is heel gek.
0: Ja, typisch.
1: Maar Gianna en dat liedje samen met Frank, dat zijn de afgelopen jaren toch wel echt twee klappertjes.
0: Ja. Ja, daar ben je ontiegelijk blij mee, denk ik.
1: Ja, tuurlijk. De boekingen vliegen om mijn oren.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Willen de mensen weer dienst samen zien? Ja. Afgelopen Koninginnedag heb ik je nog in Dordrecht bewonderd op het podium.
1: Ja, heb ik er ook 4.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus het gaat goed. Dus ik mag echt niet klagen.
0: Fijn toch?
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Hij is bij ons, komende uur. En ik wil niet dat je gaat. Ja,
1: komende uur, maar ik wil niet dat je gaat.
0: Ja, precies. Een mooie... Ja, mooie zinspreuk, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan beginnen. Ik wil niet dat je gaat. Blijf gewoon voorlopig nog maar even zitten, toch? Hier
1: sowieso.
0: Is Dean Sanders. Ja.

0: Bovendien, wat ik me af zit te vragen, wat is nou echt jouw sound, weet je wel? Het zijn herkenbare liedjes, weet je wel? Ik hoor gelijk dat jij het bent.
1: Ja, nou, dat vind ik een compliment en dat is ook de bedoeling. Ja, dan ben je een tijdje als artiest of als zanger, ben je daar op zoek naar. Mm-hmm. En als je die eenmaal gevonden hebt, probeer je die vast te houden. Af en toe maak je een uitstapje, maar dit is wel een beetje waar ik van hou.
0: Ja, precies. Ja. Lekker de hoogte in, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: Zero Records. Ja, Frank, daar zit je bij natuurlijk.
1: Frank van Etten, ja.
0: Zit je daar goed op je plek?
1: Ja, ja, ik zit nu denk ik zo'n bijna anderhalf jaar. Mm-hmm. En ik zit goed op mijn plek. Hij is ook een goede vriend van mij. Dus ja, het voelt niet echt als een platenbaas of zo, weet je wel. Nee. We hebben gewoon karaokeavonden. En het is meer lachen, gieren, brullen dan serieus.
0: Ja, wat gebeurt er dan op z'n karaokeavond? Ben je dan toch bezig met muziek?
1: Ja, dan gaan we gewoon zingen de hele avond. Bijvoorbeeld het liedje van If Tomorrow Never Comes. Als ik er morgen niet meer ben.
0: Precies.
1: Dat is ook ontstaan op een karaokeavond. Ik was If Tomorrow Never Comes aan het zingen. Hij begint in Nederlands doorheen te blaren. Ik kijk hem aan. Ik zeg, gek, je krijgt
0: dat is de formule, film. Man.
1: Ja. Ja. Hij zegt, dat is wel wat. Dus zegt zijn zoontje Dustin. Maar papa's, u heeft toch een studio? Ja, ja. Dus zijn we 11:30 s'nachts naar de studio gereden, hem ingezongen. En zo is dat liedje ontstaan.
0: Ja.
1: Ja, zo ontstaan onze liedjes elke keer.
0: Ja, gewoon uit...
1: Uit de fun, uit
0: leuk. Uit hobbyisme, weet je wel.
1: Ja, niet van iets
0: gedrevenheid.
1: Ja, niet van, we moeten deze week een liedje maken. Want snel, dan moet een liedje uitkomen.
0: Ja, maar dan werkt het niet, toch?
1: Nee. We hebben ook geen planning of zo. Van, zomers moet een zomerliedje komen. Dan moet dat komen. Mm-hmm. Nou, als we een leuk liedje hebben, brengen we hem uit. Als we niks hebben, brengen we het niet uit.
0: Ja. Ja. Komt het idee dan meestal van jou of van Frank?
1: Dit liedje komt van Frank.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij zegt, ik heb nou een leuk liedje, die is catchy, joh. Ik zeg, laat horen dan. Want hij had eerst een andere, die vond ik niet bij mij passen.
0: Nee.
1: Die ging naar een andere van Zero Records.
0: Maar dan hoor je een demo, weet je wel. En dan hoor je de stem misschien van Frank of van iemand anders.
1: Ja. Dan kan ik vaak doorheen luisteren. Maar het moet ook bij je passen. Kijk, ik treed 3-4 keer per week op, gemiddeld. Dan moet het liedje wel bij je passen. Want dat liedje moet je wel mee op kunnen treden. Je moet wel denken, hé, dat is wel een dienliedje.
0: Ja, maar ik was toch een beetje boos op je toen met Koning in de Dag. Want je deed weinig liedjes van jezelf. Ik denk, nu komt Jana, weet je wel.
1: Weet je wat Koning in de Dag is? Met van die openbare optredens.
0: Dat is moeilijk, hè? Dan moet je het gewoon feestje aan de gang houden,
1: je moet gewoon eerlijk zijn. 9 van de 10 boekingen die ik doe, er zijn boekingen die boeken echt Dean Sanders, omdat ze mij op hun feestje willen hebben.
0: Ja.
1: En dan heb je van die openbare optredens. Nou, 80% die houdt vaak niet van Nederlandstalig. En als ze wel van Nederlandstalig houden, willen ze de Hazes horen. Willen ze de grote hits horen. En als je dan alleen maar Dean-liedjes gaat zingen, of Frank van Etten liedjes, dan hou je hun aandacht niet vast.
0: Nee.
1: Dus in Dordrecht heb ik geloof ik 4 eigen liedjes gedaan en 4 liedjes van anderen.
0: Ik zat er echt op te wachten. Ik denk, Dean, waar ben je nou? Weet je?
1: Ja, maar weet je, het is, als je daar een meisje van de reis gaat zingen, dan is het 99% te kijken van wat is een meisje van de reis, weet je wel. Uh-huh. Die weten dat niet eens.
0: Ja, maar je moet eens weten hoeveel reizigers er in Dordrecht zijn, toch?
1: Jawel, maar dat is ook zo. Maar ja, dat zeg ik, 9 van de 10 feestjes zing ik ze wel. Ja. Maar met die grote openbare dingen doe ik dat niet.
0: Nee, nou, ik snap het.
1: Dan moet je ook een beetje je eigen ego aan de kant durven schuiven. Mm-hmm. En de mensen durven te vermaken.
0: Precies. Het is een volksfeest dan, hè?
1: Ja, toch? Ja.
0: Praat eens over verder met Dean Sanders.

Vandaag 5 juli en we gaan een nummertje doen van onze vriend daaruit Almelo. Volgens mij komt die vandaan. Komt ook regelmatig bij ons langs. Juan Richard is hier met een nummertje, een oud nummertje van natuurlijk Frans Bauer. Eens komt er voor jou een dag met een beetje productiemagie.

0: wel belangrijk. Juan Richard, het is de tovenaar op de social media. Je ziet hem heel vaak dat hij nummers in een eigen jasje steken. Dat vind ik wel leuk. Ben jij veel bezig met social media, Dien?
1: Ja, zeker weten. Wat bij de Ben zeggen. Oh, wat is het over Ben? Nou, wat bij de Ben zeggen. Oh, pas op hoor.
0: Hey, Dien.
1: Nee, Dien. Ja, tuurlijk. Ik heb TikTok, ik heb Instagram, ik heb Facebook. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn zaken. Dus ja, ik moet wel zeggen dat ik er heel veel mee bezig ben, ja. Is dat ook heel belangrijk, hoor.
0: Is dat belangrijk voor artiest zijn, hè?
1: Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Tuurlijk, want je merkt gewoon, als je dat niet hebt... en je brengt een liedje uit... is het heel moeilijk om een liedje onder de aandacht te brengen.
0: Ja.
1: Als je tienduizenden volgers hebt... en je zet een liedje online... Ja, dan krijg je wel gelijk tienduizenden mensen die het zien en horen, hè?
0: Ja. Is dat met de tattoo ook natuurlijk?
1: Tuurlijk. Ik heb van de week bijvoorbeeld een Ajax-tattoo had ik gepost... En ik kreeg gewoon duizenden reacties. Ja, ook van Rotterdammers. En dat
0: ja,
1: maar
0: ook
1: mooi
0: negatief
1: vinden.
0: Natuurlijk.
1: Maar ik krijg wel in één keer tientallen aanvragen voor nieuwe, weet je wel.
0: Uh-huh.
1: Dus ja, dat is wel heel erg belangrijk. Zeker. Ja,
0: ja, heerlijk man. Dien Saunders, hoe lang ben je eigenlijk al bezig? Volgens mij kennen we elkaar al meer dan 10 jaar of zo.
1: Ja,
0: weet
1: kijk,
0: je wel.
1: Hoe lang ik echt beroepsmatig zanger ben... durf ik te zeggen, nu wel 15 jaar.
0: Ik weet nog, de eerste keer dat wij elkaar zagen... was bij de Kermis FM in Tilburg. Daar kwam je ook regelmatig bij ons in de studio met Jurgen Leijten. De geluidsman van Samantha.
1: Weet je dat ik gewoon niet meer weet?
0: Ja, maar daar hebben we eigenlijk elkaar leren kennen. Nee, ja. Dat is al meer 12, 13 jaar geleden, denk
1: ja,
0: ik.
1: 50 kilo, denk ik.
0: Ja. vooral bij mij. Hey, Gianna, dat was een schot in de roos.
1: Ja. Dat was van een collega van jou, van Hessel Wijkstra... van Radio NL. Ik was onderweg naar Radio NL. En dat liedje was een hele grote hit in Italië en in Duitsland. En hij zegt, ik snap maar niet dat er geen één Nederlandstalig artiest... dat liedje nog heeft uitgebracht. En ik was onderweg naar hun studio en ik zat te luisteren.
0: Ja.
1: Ik denk, wat is dat dan voor een liedje? Dus ik zat met hem in de studio. Ik zeg, waar had jij het dan net over met die Gianna? Hij zegt, dat is een plaat, jongen. Hij liet hem horen. Ik zeg, wat een kutplaat, hè? Ik zeg, ik vind het helemaal niks. Maar het gek is, ik was onderweg naar de auto en hij bleef in mijn kop zitten. Dat liedje is gewoon hypnotiserend, want hij is helemaal niet up-tempo of zo.
0: Nee.
1: Dan een hele tijd hetzelfde melodietje.
0: Nee, maar dan ga je kneden, weet je wel. Dan ga je hem maken in je hoofd zoals jij hem wil hebben, toch?
1: Ja. Dus nou ja, ik belde dus Frank op en Hans en Thomas. Die schrijven onze liedjes ook vaak. Ik zeg, wat vinden jullie ervan? Toen zei Hans, ik maak wel een tekst. Nou, zodoende. En ja, dat liedje, dat gaat nog steeds heel hard. Ik geloof 4.000 streams per dag of per week of zo, ja, weet ik veel. Maar in ieder geval veel, weet je wel.
0: Ongelooflijk. We gaan het natuurlijk doen. Dien Saunders, hier is hij met Gianna.

vaker bij ons te gast geweest, hoor. Deze Wimmy Bauma. Een leven lang op de radio. We hebben Dien Sanders in de studio. We praten zo lekker verder, maar eerst even dit nummer.

0: zo mooi dan een Engelsman dat zingt. Ja, wat ben je nou? Voel je eigen nou meer Engels of meer Nederlands, Dien? Want ja, Engels blijft toch in je bloed zitten, hè?
1: Goeie vraag. Nu momenteel met voetbal 100% Engels.
0: Ja, komt dat omdat Nederland uitgeschakeld is? Of ben je dan...
1: Nou, ik ben sowieso... Ik bedoel, als Engeland tegen Nederland moet, ben ik ook voor Engeland. Mm-hmm. Daar ga ik niet omheen draaien.
0: Ah, dat is je roots, toch?
1: Ja.
0: Ja. Hij is bij ons natuurlijk, Dien Sanders. We draaien zo dadelijk je nieuwe single nog een keer. Maar ook Het Meisje van de Reis moet voorbij komen,
1: hij
0: toch?
1: Hij is mooi, hè?
0: Ja, ja, hij blijft mooi. Hij blijft in mijn hart zitten. Ik weet het niet. Ja. Zo'n track omarm je, denk ik,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ja. Ik vind het ook een van mijn allermooiste nummers die ik ooit gemaakt heb.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Vooral de clip.
1: Goh, vraag. Ja, mooie meid ook, hè?
0: Ja, daarom. Hé, hey, we gaan hem zo draaien, maar eerst even onze vriend Amar.
1: Oh ja,
0: je kent hem wel, hè?
1: Ja.
0: Alles of niets, hier heb je hem.

Zullen we hem doen? Ja hoor, we gaan hem zeker even doen. Nog geen 3 weken geleden was hij hier bij ons en wat er toen allemaal is gebeurd, die weken daarna, dat is voor Rutger ongelooflijk.

0: Ja, vrienden, de leukste gesprekken hebben wij meestal buiten de uitzending.
1: Echt, hè? Ja, want dan durf je vaak alles te zeggen.
0: Ja, dat is het. Maar je gunt het deze Rutger van Barneveld wel, hè?
1: Heel erg.
0: Leuk dat hij nu gewoon een beuker hebt.
1: Ik vind het gewoon een dikke middelvinger naar bepaalde mensen. Mm-hmm. En Rutger weet wat ik bedoel. En ik vind het gewoon helemaal super, joh. Ik gun het hem van harte.

0: Ik hoop dat Rutger dat ook nu doet.
1: Dus dienst anders wijsheid, vrienden. Je hoort het op de radio. Hey, hij is gestart, hè?
0: Ja, prachtig mooi liedje.
1: En gelijk kippenvel op de armen, hè? Je ziet het. Niet omdat hij hier is, maar het is gewoon een ongelooflijk mooi nummer. Hier is Dean Saunders op de radio met een nummer uit 2024.

0: ik weet wat het is, Dien. Ik ben er nu achter. Het is gewoon jouw passie wat jij in het nummer legt. Dat maakt het zo sterk, denk ik, toch?
1: Ja, ik weet het niet. Het was een heel moeilijk liedje om in te zingen. Want Frank had hem eerst ingezongen.
0: Ja.
1: En toen moest ik. Ik denk, god, nog niet. Probeer dat maar eens te overtreffen.
0: Ja, Frank zit ook hoog natuurlijk.
1: Frank zit ook heel goed. Maar het is wel heel fijn als jouw producer zelf ook zanger is.
0: Uh-huh.
1: En die met sommige dingen meer kan dan jij.
0: Dus maar dan kan hij jou coachen, weet je wel, toch?
1: Hij kan je coachen en je kan een beetje meeliften dan, hè.
0: Ja.
1: Dus dat is wel top.
0: Ja, heerlijk nummer. En jij zei van nu pas ga ik merken dat dit nummer gewoon blijft leven, weet je wel?
1: Het is heel gek. Het lied is nu... oktober kom je uit, 2024.
0: Ja?
1: Dus nou, het is bijna 2 jaar dan al bijna, mm-hmm, eigenlijk. En ik zit nu pas op Spotify en op feestjes dat hij veel aangevraagd wordt. Dat ik geboekt word. Ja, dan moet u wel het liedje Meisje van de Reis zingen. Dan denk ik, wow, oké. Het begint zo helemaal niemand mee, zonder iedereen maar aan te kijken. Maar ja, ik hoor dus van heel veel andere artiesten dat het ook echt zo gaat tegenwoordig. Hè? Ja. Dat een liedje 6 maanden tot 1 jaar nodig heeft. Of 1,5 jaar om een beetje op gang te komen.
0: Ja, wat eigenlijk een raar fenomeen is. Hè? Meestal heb ik met een liedje dit.
1: Ja,
0: het is
1: maar er zijn zoveel liedjes tegenwoordig. Ja, ik hoorde van een collega van jou vorige week, waar ik ook te gast was.
0: Mm-hmm.
1: Hij zegt, ik krijg bijna 300 liedjes per week aangeboden. Per week?
0: Ja, per week.
1: Per week.
0: Nou, zo gek is bij ons niet, maar 40 in de week is...
1: Ja, maar dat is eigenlijk maar 40 in de week, dat zijn ook 160 liedjes per maand. Ja, probeer dan maar nummer 1 te scoren.
0: Ik kan er niet doorheen luisteren, weet je wel?
1: Dat is heel moeilijk.
0: Het is gewoon te veel.
1: Ja, het is echt too much gewoon.
0: Ja, absoluut. Dienstaan dus bij ons. En nu Samantha Steenwijk. Hier is ze met haar nieuwe...

0: weet niet wat je mist als je niet naar Wij Houden het Hollands luistert. Want Dean Saunders en ook Mick Harder en Emma Lacroix waren bij ons vandaag te gast.
1: Lacroix?
0: Oh, Lacroix. Ja,
1: ik ben chique, hè?
0: Ik vroeg aan de van, hoe spreek je dat nou precies uit? En Lacroix.
1: Nou, oké, okay. Nederlands Lacroix.
0: Dean, het uurtje zit er bijna alweer op, vriend.
1: Snel, hè?
0: Ik vond het weer bijzonder dat je weer een uur en 10 minuten naar ons hebt gereden in die file. Dank je wel daarvoor. En we blijven toch een bijzondere band houden wat dat betreft, toch?
1: Absoluut, en ik blijf komen.
0: Hé, hey, dat is wat we willen horen natuurlijk. We gaan hem nog een keer draaien. Is de agenda nog druk vandaag? Ben je nog druk? Of
1: ik moet zo weer terug naar mijn tattoo shop, joh. Mijn tattoo shop die is echt vol.
0: Ja, Beverwijk.
1: In Beverwijk, ja.
0: Hoeveel zaken heb je nog?
1: Ik heb er nu 6.
0: Ja, dat is hard werken, toch?
1: Het is heel hard werken, maar ik wil nog veel minder, hoor. Want je hebt een oud-Joods gezegd, ik wens je veel personeel. Ik heb er geloof ik 2 of 23 elke dag. Maar het is echt, het is niet leuk meer.
0: Niet leuk meer?
1: Nee, ik vind, in het begin is heel leuk, heb je expansiedrift. Op mijn top had ik 40 man voor mijn werken, weet je. Elke dag 40 man. Maar als die ziek is, of die zet een slechte tattoo, of wat dan ook, alles komt bij mij terecht, hè?
0: Ja.
1: En dat gaat gewoon 24 uur per dag door. Al die berichten, al die klachten. Niet dat ik zoveel klachten krijg. Mm-hmm. Maar al krijg ik 9 positieve dingen. Die ene negatieve
0: die blijft in je hoofd zitten. Ja,
1: dan heb ik gewoon slapeloze nachten af en toe van, weet je wel. Mm-hmm. Of een slechte recensie, daar kan ik helemaal niet tegen. Stuur ik mijn broertje er weer op af. Ja. Nee, joh, maar het is ik wil gaan minderen. Ik merk dat ik ouder word, dat ik meer rust wil.
0: Een lekker zangcarrière.
1: Minder geld, meer rust.
0: Ja.
1: Hey, hoor je weinig, hè?
0: Ja. Maar of ik dat ga doen, ik weet het niet. Het is
1: tijd zal leren.
0: Hey, dankjewel. Goede reis en tot heel gauw, Dean. We gaan hem nog een keer draaien. Ik wil niet dat je gaat.
1: Nee, ik moet geen gaan, hoor.
0: Blijf lekker zitten, man. Dean Saunders bij Wij Houden het Hollands.
2: Wij Houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

0: en Martin van de Boogaard. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Dat meldt het RIVM. Het kan morgen, ook bij ons in de regio, 30 graden worden. Het Nationaal Hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. Het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Het gekoelde museum aan de Westhavenkade is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag gratis toegankelijk, zodat je even lekker kunt afkoelen. De politie doet buurtonderzoek in de Hudsonstraat in Rotterdam-West om achter de oorzaak te komen van de brand in een peperdure Mercedes. Die wagen stond geparkeerd op de Hudsonstraat toen er gisteravond brand uitbrak. Nadat de autobrand was geblust, vloog de Mercedes later in de nacht nog een keer in brand. Het onderzoek van de politie richt zich op de vraag of er sprake was van brandstichting. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er één dader, die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buit gemaakt en de twee daders van die overval zijn nog niet gevonden. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden en in het weekend 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer langs de A50 Os-Eindhoven. Tussen Veghel en Eerde. 4 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot de Alzuiden de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grenscontrole nu 4 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Dat meldt het RIVM. Het kan morgen, ook bij ons in de regio, 30 graden worden. Het Nationaal Hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. Het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Het gekoelde museum aan de Westhavenkade is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag gratis toegankelijk, zodat je even lekker kunt afkoelen. De politie doet buurtonderzoek in de Hudsonstraat in Rotterdam-West om achter de oorzaak te komen van de brand in een peperdure Mercedes. Die wagen stond geparkeerd op de Hudsonstraat toen er gisteravond brand uitbrak. Nadat de autobrand was geblust, vloog de Mercedes later in de nacht nog een keer in brand. Het onderzoek van de politie richt zich op de vraag of er sprake was van brandstichting. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er één dader die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buitgemaakt en de twee daders van die overval zijn nog niet gevonden. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden en in het weekend 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. A2 van Eindhoven naar Maastricht, bij Leende 10 minuten extra. A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik, 20 minuten vertraging. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken, voor de Duitse grens, 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Vanaf morgen is het Nationaal Hitteplan weer van kracht. Dat meldt het RIVM. Het kan morgen, ook bij ons in de regio, 30 graden worden. Het Nationaal Hitteplan houdt onder andere in dat je goed moet opletten of jonge kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid voldoende drinken. En ook dat je op het heetst van de dag rustig aan moet doen. Het Museum Vlaardingen haakt er gelijk op in. Het gekoelde museum aan de Westhavenkade is vanaf morgen tot en met volgende week donderdag gratis toegankelijk, zodat je even lekker kunt afkoelen. De politie doet buurtonderzoek in de Hutsonstraat in Rotterdam-West om achter de oorzaak te komen van de brand in een peperdure Mercedes. Die wagen stond geparkeerd op de Hutsonstraat toen er gisteravond brand uitbrak. Nadat de autobrand was geblust, vloog de Mercedes later in de nacht nog een keer in brand. Het onderzoek van de politie richt zich op de vraag of er sprake was van brandstichting. In Rotterdam-Alexander is vannacht het tankstation aan de Kapelseweg overvallen. Volgens de politie was er één dader die bedreigde het personeel met een vuurwapen, maar het lukte hem niet om geld buiten te maken. De verdachte kon later worden aangehouden bij het Ambachtsplein in Zevenkamp. Gisternacht was er ook al een overval op een tankstation in Rotterdam. Die overval was aan de Tjalklaan in Rotterdam-West. Daar werd wel geld buit gemaakt en de twee daders van die overval zijn nog niet gevonden. En dan het weer vandaag en in het weekend volop zon en droog. Het wordt vandaag 26 tot 29 graden en in het weekend 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land staat 190 kilometer file. Het is al vroeg druk op de weg. Veel vertraging op de A73, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht Den Bosch. Dus Everding en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen is het op onthoud een kwartier. De A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel 7 kilometer. 20 minuten vertraging heb je daar. En op de A73 dan vanuit Venlo naar Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden 9 kilometer. Door een ongeluk met een auto met caravan is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. De andere kant op, van Nijmegen naar Venlo, doe je er een half uur langer over. Tussen Beuningen en Kuik. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich ja zeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo ja zeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Ja zeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Luchtverontreiniging zorgt ervoor dat inwoners van het Rijnmondgebied een jaar korter leven dan de gemiddelde Nederlander. Op sommige plekken overlijden mensen in onze regio 14 maanden eerder dan gemiddeld, blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieunis Rijnmond. Fijnstof en stikstof in de lucht zorgen er onder meer voor dat baby's met een lager gewicht ter wereld komen. Ook hebben kinderen in onze regio vaker astma. 1 op de 20 beroertes is ook aan de slechte lucht te wijten, net als 1 op de 8 gevallen van longkanker. De Milieudienst zegt wel dat de luchtkwaliteit in onze regio steeds beter wordt. En de waarden blijven binnen de Europese regels, zegt de DCMR. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert strengere normen en daaraan voldoet de lucht in het Rijnmondgebied niet. De brand op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is onder controle. Helemaal uit is het vuur nog niet. De brandweer is de schuur waar het vuur heeft gewoed nog aan het slopen. Als de schuur uit elkaar ligt, dan kunnen ook de laatste brandhaarden worden geblust. Maar dat kan nog een paar uur duren, zegt de brandweer. De brand in de schuur op het volkstuinencomplex aan de Arie Schaapmanweg brak om 11:15 uit. De rook trok over de Rijksstraatweg. Dieren die op het terrein stonden zijn uit voorzorg geëvacueerd. Uit een naastgelegen duiventil zijn meerdere vogels omgekomen en er is ook een paard gewond geraakt. De oorzaak van de brand in het volkstuinencomplex in Dordrecht is nog niet bekend. De inspectie heeft ingegrepen bij een Zuid-Hollandse konijnen- en hondenfokker. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam bij de inval 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups in beslag. De konijnen zaten in te kleine hokken op een zolder waar het warmer was dan 30 graden en ook de honden zaten in te kleine hokjes. De inspectie hield de fokker al langer in de gaten. Er waren eerder misstanden ontdekt. Er werd een boete in het vooruitzicht gesteld als de fokker niks zou aanpassen. Gisteren kwamen inspecteurs langs voor een nieuwe controle en er bleek van verbetering geen sprake. De eigenaar krijgt nu een boete en moet betalen voor het onderbrengen van zijn dieren bij opvangadressen. Het nieuwe Belgische tolvignet gaat in mei volgend jaar in, schrijven Belgische media. Dat er een tolvignet zou komen was al duidelijk. En nu is ook bekend wanneer Belgen en Nederlanders gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen gaan rijden. Het bedrag dat moet worden betaald voor het vignet hangt af van de uitstoot. Hoe schoner, des te goedkoper het vignet. Een elektrische auto betaalt tussen de 8 en 10 euro per dag. Een oudere auto betaalt 11,25 euro per dag. Nederland is tegen een Belgisch tolvignet, maar protesten hebben niks uitgehaald. Het weer, zon en sluierbewolking vanmiddag. Maximum temperatuur 29 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder. Dan koelt het af naar 16 graden. En morgen, net als vandaag, een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. 250 kilometer file in het zuiden van het land. Dus dat betekent dat het hartstikke druk is deze vrijdagmiddag. Combinatie van recreatieverkeer, de start van de zomervakantie in het zuiden en ook nog eens wegwerkzaamheden. Ja, maakt dat het maakt dat op veel plekken veel vertraging is. Wat opvalt, om te beginnen, de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een half uur op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel staat 30 kilometer langzaamheid en stilstaand verkeer. Je doet er een half uur tot een uur langer over. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 20 minuten extra reistijd. En tenslotte nog enigszins goed nieuws, de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar gebeurde tussen Boksmeer en Hans ook een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij en de file zal nu snel oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, Wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: DZM Show.

0: Bernie en Mark zetten de zender op zijn kop. Goedemiddag.
1: Driftstad FM.
0: De DZM Show.
1: Ja, leuk dat je luistert op deze zonnige vrijdagmiddag in de Drechtsteden. Dit is Drechtstad FM met Mark en Ferdy, de DZM Show.
2: Ja, en leuk dat je luistert. Ik vind het ook wel leuk om hier te zijn.
1: Ik denk dat er ook mensen lekker binnen gewoon een beetje af zitten te koelen. Of juist lekker op een terrasje zitten met een koud biertje of wijntje. Of een koud andere sapje of zo.
2: Ik
1: wil niet alcohol promoten.
2: Ik zat vanuit mijn tweede slaapkamer zat ik naar buiten te kijken. En dan kijk ik zeg maar uit op het terras van mijn buren.
1: Ja.
2: En dan zat zeg maar de man, die zat in zo'n kinderbadje.
1: Ja.
2: Dat is een vrij klein kinderbadje, echt super ondiep.
1: Past er net in, of niet?
2: En die zat zeg maar op zijn rug en alleen zijn hoofd kwam zeg maar nog uit dat zwembad naar boven. Daar moest ik om lachen.
1: Ben je nou jaloers dat je buurman een zwembad heeft thuis?
2: Ja, dat zwembadje, dat is wel...
1: Ja, hè?
2: Dat doen ze ook wel eens karaoke in.
1: Dus af en toe die koptelefoon op en dan...
2: Daar kom ik boven en dan denk ik, wat hoor ik toch? En de buren zijn in het zwembadje aan het karaoke.
1: Nou, het klinkt wel supergezellig daar in Sliedrecht.
2: Ja hoor, ja, niks te maken.
1: Ja. Leuk. Ik heb zelf nog gelukkig een beetje cool thuis. Dus dat scheelt.
2: Oh, ja.
1: Maar eigenlijk als ik buiten ben, probeer ik zo snel mogelijk weer schaduw op te zoeken. En ik heb ook expres helemaal berekend. Als ik net met de trein natuurlijk weer en met de metro onderweg. Want de brugsluiting is aanstaande.
2: Ja.
1: Kies ik altijd precies de kant van de schaduwkant zeg maar, in de trein of in de bus.
2: Oh, slim.
1: Net in de bus ook. Vanaf Zuidplein naar Papendrecht.
2: Je weet waar hij naartoe gaat, welke richting op.
1: Ja, dus dan ga je gelijk precies aan die kant zitten.
2: Kijk, dat is een goede tip op je vrijdagmiddag.
1: Ja, toch? Zo hou je je hoofd cool.
2: Ik zie me zo voor me dat straks alle lijnbussen en alle treinen in de omgeving gewoon aan één kant leeg zijn en dat iedereen het gehoord heeft.
1: Ja. Dat heel die bus dat schijnt.
2: Ja, dat zou niet best zijn.
1: Goed, nou, om je cool te houden. Heel de zomer lang. All summer long. Dit is Kid Rock.

0: Will and the People, Lion in the Morning Sun. En zo voel ik me ook wel lekker. Nou, het komend weekend denk ik gewoon lekker in de zon liggen.
1: Ja, gewoon Lion in the Morning Sun. Dat doet de mens wel wat hoor, Lion in the Morning Sun.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ja, het wordt de komende weekend een beetje rond de 30 graden. Dus smeer je goed in. Wat voor insmeersel heb jij thuis, Mark?
1: Zonnebrandcreme,
0: want je hebt ook zonnemelk. En heb je dan een bepaalde factor die je altijd kiest?
1: Ja, 50.
0: 50. Ja, dat heb ik zelf ook. Ja.
1: Goed bezig.
0: Even kijken, ongeveer hetzelfde kleurtje. Misschien heb jij dat iets meer...
1: Valt volgens mij wel mee.
0: Hij is niet de mensen die heel veel buiten zitten.
1: Nee, en het hoeft ook voor mij helemaal niet. Het is volgens mij ook helemaal niet gezond. Volgens mij is er ook een fabeltje dat als je een beetje bruin bent, dat is goed. Volgens mij valt dat heel erg mee. Volgens mij is er niks goeds aan.
0: Nou, ik merk dat vooral dus bij foto's. Als je dan nu met iemand op de foto gaat, de meeste mensen hebben wel een goed kleurtje gevat. Ja. En wij als radio-nerds zijn nog lekker super wit als een sneeuwpop.
1: Mensen zijn ook 3 weken naar Italië geweest of Mallorca. En dan komen ze terug en dan denk je, ja.
0: Dat is een all-inclusive vakantie dat je alleen maar ligt te bakken, zeg
1: zo
0: maar.
1: Zo kan ik het ook.
0: En dan s'avonds gewoon het eten voor je gebakken.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik vind zelf ook zonnebrand niet heel fijn.
1: Ik heb het vandaag voor het eerst dit jaar opgedaan. Ik dacht gewoon...
0: voor het eerst?
1: Ja, want dit is eigenlijk de eerste keer dat het echt heel erg zonnig was dat ik naar buiten moest.
0: Oké, ja.
1: En gewoon echt minimaal erop gedaan. Ik kreeg wel gelijk een zomergevoel. Op een of andere manier die geur van de zonnebrand.
0: Specifieke geur, ja.
1: Ja. Dan denk je van, we gaan naar het strand toe. Het is zonnig, het is een mooie dag.
0: Ja. Dus ik heb altijd liever de schaduw vooral opzoeken.
1: Ja.
0: En inderdaad niet te lang in de zon. Dat is voor mij het beste.
1: En het hitteplan komt er weer aan. Volgens mij gaat
0: hij
1: vanavond gaat hij als het goed is in.
0: Oké.
1: Ja, dus wat moet je dan doen? Je moet vooral volgens mij veel water drinken. En de schaduw opzoeken en ook goed op anderen letten.
0: Oké.
1: Gewoon als je iemand ziet dat je denkt van, drinkt diegene wel genoeg? Geef hem een biertje. Dan zeg je van, alsjeblieft, die is voor mij.
0: Is er nog een leuk liedje met water? Want nog even een beetje...
1: Mogen we Davina Michel? Oh, nee, Justin Bieber.
0: Justin Bieber, hoe heet hij die ook alweer?
1: Cold Water.
0: Cold Water, dat was met Major Lazer. Ja, die gaan we wel doen, toch?
1: Ja.
0: Ja, ik heb hem gevonden.
1: Oh, leuk.
0: Cold Water.
1: Meu zit er ook nog bij, volgens mij.
0: Helemaal goed.
1: Nou,
0: dat weet je nog. Kijk, een echte DJ, hoor.

0: gaan we weg. Nou, let maar op als je op de weg gaat hier in Papendrecht en Dordrecht. Want de komende tijd zal de Papendrechtse brug afgesloten worden. Er zijn natuurlijk al wat flinke voorbereidingen voor. Ik wou ook bijna gelijk een set muziekje doen, maar dat hoeft helemaal niet hoor.
1: Nee, dat is volgende week pas.
0: Ik zag een filmpje voorbij komen van Sliedrecht bij die brug.
1: Daar, daar woon ik vlakbij.
0: Ja, nou toevallig. Ik heb je natuurlijk langs gefietst. Toen zag ik dat ze die brug aan het klaarmaken voor de hulpdiensten.
1: Ja, want de Sliedrechtse brug, noem ik hem maar even. De Baanhoekbrug is de officiële naam.
0: Ja.
1: Daar gaat een trein overheen en een fietspad.
0: Ja.
1: En dat fietspad gaat dus ook 9 maanden dicht. Omdat daar de ambulances en de politie en de brandweer overheen moeten. Omdat die niet meer over de Papendrechtse brug.
0: Ja.
1: En er staan inderdaad een hoop hekken. Dus je mag er nu al niet meer met de fiets overheen. Dus als je nu naar Dordrecht moet, dan moet je al via Papendrecht.
0: Ja.
1: En wij denken dat er een soort van hokje komt met een beveiliger erin. Ja, die fietsers gaat tegenhouden.
0: Ja, want aan beide kanten inderdaad komt er zo'n beveiliger in.
1: Want
0: dus helemaal met hekken omheind ook.
1: Want het is wel gewoon open. In de zin van de politie, die kan er gewoon nog overheen.
0: Ja.
1: Dus het kan wel, maar het mag niet. Dus dan moet iemand de fietsers gaan tegenhouden.
0: Ja, waar ze volgens mij ook voor nodig waren van het is geen tweebaans weg of zo, dat fietspad. Of als in voor een auto, zeg maar.
1: Nee, dan kom je niet met 2 auto's langs elkaar.
0: Het kan zo zijn dat je dus beide kanten op moet met een auto. Dat die zou dus tegen elkaar aan kunnen komen.
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Er zit een soort van controlemechanisme in.
1: Oh.
0: Je moet een soort van inchecken. Wil je over de brug kunnen?
1: Ja, dat is niks natuurlijk als 2 ambulances op de midden van de brug elkaar tegenkomen.
0: Ja, precies.
1: Oh ja, dus die moeten ook gaan tellen. Dan zeggen ze, André, ik stuur er nu eentje door.
0: Ja, precies.
1: Oké, dan wacht ik even.
0: Een soort beveiligingsmechanisme.
1: Ja.
0: Dus er is nog best wel veel gaande inderdaad. En een paar meter verderop heb je natuurlijk ook het station Sliedrecht-Baanhoek.
1: Ja.
0: Ik begrijp dat ze daar nu ook wat onderhoudswerkzaamheden aan het doen zijn.
1: Er stonden inderdaad een hoop dingetjes. Sowieso kan je op dit moment met de trein je fiets niet meer meenemen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het anders de dienstregeling niet gehaald kan worden.
0: Ja.
1: Maar jij weet misschien wat ze aan het doen waren. Want ik zag allerlei auto's en trucks en zo.
0: Ze zijn het taluut aan het repareren. Dat is, heeft te maken met dat je daar het afgelopen paar maanden, die schuine dijk zeg maar.
1: Oh.
0: De afgelopen paar maanden mocht je er ook maximaal met 40 km per uur. Omdat er waren wat verzakkingen gespot. Maar dat moet dan ook weer met spoed gerepareerd worden. Inderdaad, omdat het des te belangrijker wordt. Inderdaad, die brug tussen Papendrecht en Dordrecht aan het gaat sluiten de komende 9 maanden. Ja, dus er gebeurt nogal wat daar bij Sliedrecht, bij die dijk.
1: Ja, en volgende week hebben we voor jou een report. Want dan ga jij voor het eerst niet over de brug. Of ben je vandaag ook niet over de brug?
0: Ik ben vandaag via de metro. Want mijn NS-app die gaf aan dat ik niet meer met de trein kon.
1: Oh, raar.
0: Oké. Ik weet ook niet hoe dat komt.
1: Hopelijk weten Niels van en Miss Montreal het wel. Zal toch wel.
0: Lekker hoor. Lekker zomernummertje.

0: Magnetic van de Bouwsta. Dat is wel een van mijn favoriete liedjes van het moment.
1: Ja, die is leuk.
0: Ik vind het zo leuk.
1: En daarvoor... 100
0: Dat is van Barneveld.
1: Ja, van Barneveld.
0: Maar niet Raymond van Barneveld, maar Rutger van Barneveld.
1: Dit was niet de Raymond van Barneveld?
0: Nee,
1: oh.
0: Dit is Raymond van Barneveld. Als je er meer over hem wil weten, hij heeft ook meegedaan aan de serie Ik Geloof in Mij.
1: Raymond van Barneveld? Dat was dus
0: Rutger van Barneveld.
1: Oké, okay, ja, nee.
0: Dat was eerst bij een regionale omroep.
1: Ja.
0: En is daarna opgepakt door de grote commerciële zender.
1: Oh, zat hij dan in hetzelfde als René Leblanc?
0: Ja, ja, hetzelfde programma.
1: Oh, daar zat hij in?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, van die geweldige quotes zaten erin. Van, ik doe nu 20 jaar mee. Ik zit nu 20 jaar in het vak. Kom je vanmiddag meenemen voor zo'n boottocht met mijn optreden? Denk het niet. Zo rook mevrouw op zo'n camping. Ik weet niet waar hij nu woont, maar hij woonde destijds op een camping.
1: Oh ja.
0: En dan filmden ze inderdaad met zijn vriendin. Daar gingen ze samen een liedje schrijven. En dat was mijn hart stond in vleur en vlam. En wat ruimt er op vlam? Kam. Ja, we gaan nergens over.
1: Maar wel echt leuk. Ja,
0: dat is heel
1: dat
0: leuk,
1: nu,
0: leuk om te zien.
1: Zwoele zomernachten, hoe heet het?
0: Ik geloof in mij. Dat nieuwe nummer, Zwoele zomernachten.
1: Zwoele
0: inderdaad.
1: Ja, leuk.
0: Destijds was de grootste hit Helena.
1: Wie kent het niet?
0: Jij was voor mij mijn nummer 1, ja, Helena.
1: Nee, dat verzin je.
0: Nee, dat is echt zo. Een stukje horen.
1: Nee, dat verzin je niet ter plekke.
0: Nee,
1: je bent nu mijn nummer 1, ja, Helena.
0: Ja, nee, precies, Helena. Even
1: nee,
0: kijken,
1: dat kan niet, Freddy. Je bent nu net als alle EA aan het hallucineren. Dat verzin je gewoon ter plekke.
0: Oh ja, destijds voor die serie ook Helena 2.0 gemaakt.
1: 2.0?
0: Ja, ik ben alles van die man, joh. Dit was zijn oorspronkelijke.

0: zijn die handjes.
1: Ik was laatst in het mooie Rodos.
2: Nou, dat gaat nog wel even door.
3: Ja, ik wil
0: Helena.
3: Het refreintje wil ik wel even...
0: Ja, ik snap het. Ja. Even kijken hoor.
3: Kan je hem vinden?
0: Kom maar even op. Ik weet niet of het in de database misschien staat.
3: Dat zal toch wel?
0: Ja, je kan het wel.

0: hem leuk, toch? Ik vind hem, een beetje terug.
1: Ik vind hem wel leuk. En nu dus voelen zo mijn nachten. Ja, welkom, welkom to the club.
0: Ja, heel
1: welkom
0: leuk,
1: bij
0: toch?
1: De DSDM Show.
0: Ja.
1: Zometeen. Nou, ook ja. Welkom bij de DSDM Show, de enige echte moppetapper.
0: Ja, we gaan hem zometeen maar erbij inderdaad. De moppetapper van Papendrecht. Ik zit een beetje aan het zoeken van wat voor nummer ik wil draaien. Mystical Magical vind ik wel leuk, van Benson Boone.
1: Ik weet niet of ik je ken.
0: Jawel.

0: halverwege.
1: Halverwege. Nou, dat is toch wel aardig, toch? Als je allebei op weg gaat, nou, dan kun je het ook in het midden ergens afspreken. Anders dan ben je heel lang aan het reizen, één iemand.
2: Ja. Volgens mij draaiden we precies hetzelfde nummer voor de moppetappen vorige week ook. Toen zei ik nog zoiets van, oh, halverwege, we bellen.
1: Deja vu.
2: Ja, wel een beetje deja vu.
1: Halverwege een deja vu.
2: Suzanne en Freek hoorden hier bij de DSTM Show op Drechtstad FM. En dan is nu tijd voor een zeer welkome gast. De moppetappen van de Drechtstad.
1: Ja, dan kunnen we even afblussen met wat moppen.
2: Ja.
3: Met de enige echte moppetappen van de
1: Drechtsteden. Nou, goedemiddag, welkom op Drechtstad FM toevallig, hè?
3: Ja, toevallig wel, hè. De juffrouw spreekt Pietje erop aan. Ze zegt, jouw opstel over de hond, dat is precies hetzelfde dat ze van je broer. Ja, dat klopt, want we hebben dezelfde hond.
1: Hey.
3: En de zomervakantie komt er snel aan. Ik heb hier nog een vraagje over. Mag je in een staakcaravan ook zitten? Want ik twijfel nou of ik er eentje moet kopen.
2: Daarom mag wel hoor, voor jou hoor.
3: Oké, dan ga ik er nog eens over denken. En mobiel bellen, dat mag niet meer achter het stuur. Ik heb weer een vaste lijn genomen in de auto. En ondertussen bij de huisarts. En heeft u mijn advies opgevolgd? Ja, dokter. Ik heb precies gedaan wat u gezegd heeft.

0: nog. Of kijk in de krant wanneer het pontje gaat. En nog een laatste nieuwsflits. Over een jaar en 3 maanden, dan is er een helmplicht voor je fatbike. Dus wil je nog fietsen zonder helm, ga nu op pad. Ik zou zeggen, tot volgende week maar weer.
1: Kan niet wachten, moet ik zeggen. Tot volgende week.
2: Prettig weekend.
1: Hoi hoi.
0: Prettig weekend.
1: Fijn weekend.

0: Ja, fire, fire. En ze voelde het ook een beetje buiten aan. Maar dat mag denk ik de pret niet drukken, want in Dordrecht is het tijd voor Big Rivers. Ja, dat is dit weekend weer. En volgens mij, ja, de mensen zijn ook live bezig. Mr. Jones en Justin Case op dit moment. Bij de Grote Kerk. Wie kent ze niet? En vanavond heb je ook nog Baxilla. En in plaats van De Dijk, ik vond dat wel een mooie naam, heb je ook Het Dijkt. Barking Bruce, Urban Solitude, De Plaag. Dat komt allemaal in Dordrecht. Oh, ben je er wel eens geweest?
1: De Plaag is heftig.
0: Ken je dat?
1: Ja, nee, die hoorde ik wel bij Silhouette een keer voorbij.
0: Oh ja, is dat iets voor nu?
1: Nee, de herrie-muziek.
0: Nee, oké. Het is wel heel hard bedoeld.
1: Ja, volgens mij wel, ja. Het was in ieder geval heel raar. Ik weet niet meer of het heel hard of heel... Nou, er was iets mee.
0: Oké, verder zie ik ook...
1: Het is leuk voor sommige mensen natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat het echt een ervaring is.
0: Ja, het is wel heel leuk hoor. Even Kors en Beef. Klinkt goed. Heet ook iemand. Red Alert. En ik zag ook... Er was een tijdje geleden ook in het nieuws. Frank in the Club met zijn eerste album.
1: Ah ja.
0: Superleuk. Ja, ik vond het wel leuk. Maar ik ben helaas weg dit weekend.
1: Ja, dan
0: houdt het op. Ik ben al wel een paar weekenden een keer langs geweest in de avond. Bij zo'n willekeurig optreden. Het is heel leuk dat het door heel Dordrecht heen is. Af en toe kom je zomaar een optreden tegen.
1: En wanneer was het? Dit weekend, zei je?
0: Ja, het hele weekend.
1: Nou.
0: Lekker volle optredens, hoor.
1: Hebben wij geluk.
0: Ja, ja, ja. Goed, Mark. Het eerste uur zit er alweer op.
1: Nou.
0: Wat, heb je een leuke teaser misschien?
1: Nou, een beetje treurig misschien.
0: Oké.
1: Maar het is wel dan weer... Er komt wel iets moois uit. Want de zangeres van een van onze populairste nummers... Party Rock Anthem...
0: Ja?
1: Die is overleden helaas deze week. Ja.
0: Oh.
1: Lauren Bennett, 35 jaar volgens mij. Maar die hebben wij zo ontzettend vaak gedraaid.
0: Ja.
1: Wil ik nog een keer draaien. Okay. Dus dat doen we
0: ter ere van.
1: Ter ere van Lauren Bennett. Hoor je zo meteen. Party Rock Anthem.
0: Wat goed. Dan sluiten we het eerste uur af met David Guetta en Usher. Dit is Without You. Nou, tot zo. Zijn we gewoon weer terug.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Luchtverontreiniging zorgt ervoor dat inwoners van het Rijnmondgebied een jaar korter leven dan de gemiddelde Nederlander. Op sommige plekken overlijden mensen in onze regio 14 maanden eerder dan gemiddeld, blijkt uit onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Fijnstof en stikstof in de lucht zorgen onder meer voor dat baby's met een lager gewicht ter wereld komen. Ook hebben kinderen in onze regio vaker astma. 1 op de 20 beroertes is ook aan de slechte lucht te wijten, net als 1 op de 8 gevallen van longkanker. De Milieudienst zegt wel dat de luchtkwaliteit in onze regio steeds beter wordt. De waarden blijven binnen de Europese regels, zegt de DCMR. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hanteert strengere normen en daaraan voldoet de lucht in het Rijnmondgebied niet. Tussen nieuwe geitenhouderijen en bijvoorbeeld woonkernen en scholen moet straks een afstand zitten van zeker 500 meter. Het kabinet heeft dat besloten nadat uit onderzoek bleek dat mensen ziek kunnen worden als ze dicht op een geitenhouderij leven. Ze hebben een grotere kans op longontsteking of een besmetting met Q-koorts. De maatregel gaat niet eerder in dan 2029. Zolang duurt het naar verwachting voor de wet door het parlement is. Een belangrijke sluis bij Zevenhuizen is weer open. Een week geleden bleek er een storing te zitten in de Zevenhuizer Verlaat. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard meldt nu dat de problemen verleden tijd zijn. Wat er precies aan de hand was, schrijft het Hoogheemraadschap niet. De sluis bij Zevenhuizen ligt op een vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeren. En vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Bol.com haalt kunststofstressballen uit de handel. De zogeheten squishy dumplings zijn bedoeld voor kinderen om in te knijpen. Het werkt stressverlagend. Volgens Belgische media zitten er schadelijke stoffen in het kleurrijke speelgoed, waaronder mogelijk kankerverwekkende chemicaliën als benzene en naftaleen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stelt een onderzoek in naar aanleiding van de berichten uit België. Welke soorten ballen precies gevaarlijk zijn, is niet duidelijk. De stressballen zijn populair op social media. Het weer, zon en sluierbewolking vandaag. Maximum temperatuur 29 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen net als vandaag een zonnige dag. Temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: DZM Show.

0: Put your hands up voor LMFAO, Lauren Bennett en Goonrock en Party Rock Anthem. Het allereerste nummer dat wij ooit op de radio hebben gedraaid.
1: Ja, dat was dus 15 jaar geleden.
0: In de zomer van 2011.
1: Ja. En wat hebben we... Toen was die zangeres dus ook ergens in de 20.
0: 21, ja.
1: Ja.
0: En wat hebben we sindsdien geleerd qua radio? Helemaal
1: niks.
0: We zitten er gewoon nog precies hetzelfde. Nee, dat is niet waar.
1: Nee, we zijn vooral goed in het brengen van gezelligheid.
0: Ja, toch?
1: En dat doen we samen met jullie.
0: Af en toe een nieuwtje. Je blijft altijd op de hoogte bij ons.
1: Positief lokaal nieuws. Want je gaat toch niet allemaal slecht nieuws vertellen over branden en dergelijke. Rond je vrijdagmiddag borreltijd.
0: Ja,
1: dat kan helemaal niet.
0: Kan ook natuurlijk. Als het belangrijk is, doen we dat ook.
1: Ja, als dat nou, want we hebben inderdaad een aantal serieuze uitzendingen gehad in al die jaren.
0: Ja, dat valt op zich ook wel mee.
1: Dat klopt.
0: Ik weet nog heel goed, toen we hier net begonnen, toen kregen we ook uitleg wat er nou gebeurt als er bijvoorbeeld een lid van het Koninklijk Huis overlijdt tijdens onze uitzending.
1: Ja. Weet je nog de instructies?
0: Nee. Nee, volgens mij moeten we dan...
1: Dan moeten we allemaal overschakelen.
0: Dan gaan we naar Radio 1 toe, ja. En dan heb je gewoon altijd de laatste informatie. Maar zoiets is ook nog tijdens onze uitzendingen niet gebeurd. Terwijl we er toch al best wel veel uurtjes hebben gezeten.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben ook inderdaad wel eens onze hele sfeer om moeten gooien. Want er was een familiedrama volgens mij in Papendrecht.
0: Ja.
1: Dat was net gebeurd, dus dan ben ik allemaal weer binnen vooral in dienst van informatie verschaffen.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je niet jolig een feestnummer gaan vieren en dat soort dingen. Dat is
0: nee,
1: gek.
0: En volgens mij was er ook toen een explosie of een brand of iets in die trend. En je merkt dan ook wel dat het heel moeilijk is om nog goede nummers uit te zoeken.
1: Ja.
0: Dan denk je, oh, dan doen we Fireball. Oh nee, Fireball is misschien niet heel... dan doen we It's Hot. Ja, dat is ook weer niks. En eigenlijk alle nummers die passen dan gewoon niet meer.
1: Je vindt op een gegeven moment achter elk nummer wel iets van, dat is misschien niet goed.
0: Ja, dat gaat heel hard inderdaad. Maar we hebben gelukkig muziekkeuze genoeg. Wat gaan we in dit uur doen? Zometeen de Bendel. Gaat hartstikke leuk worden. Lokaal nieuws, heb je het al voorbereid of moet je het nog doen?
1: Ja, ik heb het al.
0: Nou, goed.
1: Yep.
0: En misschien wel een gloedje nieuw item, maar dat moeten we nog voorbereiden. Dus als het op tijd af is, dan hoor je die zometeen. Nu muziek van The Scripts bij de DZM Show. Dit is Break Even.

0: blijven drinken. Sweetwater, de Vinnie Michel. Ik maak gewoon gelijk even van het moment gebruik om ook even...
1: Oh, die gaat even lekker drinken. Maar ik denk, ik weet niet of dat Sweetwater is of gewoon water. Is het stillwater of is het sparkling?
0: Nee, het is wel gewoon normaal water. Ik neem aan dat ze dat bedoelt. Nou ja, Sweetwater is natuurlijk, oh, wat is dit water geweldig.
1: Ja.
0: Nou, dat is het ook wel. Lekker, ja, hoor.
1: Ja, je hebt inderdaad mensen die dan in dat water net prikken. Ik heb dat zelf wel nooit begrepen.
0: Nee, water
1: ik vind
0: met...
1: Dat
0: nee.
1: Niet, ik vind dat niet... Nee, dat drinkt gewoon niet.
0: Ik snap hem ook niet.
1: Ik weet, misschien heeft het wel bijzondere gezondheidseffecten.
0: Nee,
1: of
0: volgens mij niet.
1: Idee.
0: Nee.
1: Maar nee, ik... Ja, nee, doe mij maar gewoon water.
0: Ja, hè? Ja, nee, dat herken ik helemaal. We gaan luisteren naar The Bandle. Vandaag uit 2015. Welk nummer hoor je hier? Alleen dan alleen de drums.
1: Ik denk dat dit over de brug is, Mark. Dit is bij Big Rivers. Ja. Dat is even een soundcheck aan het doen.
0: Dat je dit zo uit je slaapkamer raam hoort.
1: Ja.
0: Dat geeft me Taylor Swift vibes, maar ik zou niet weten wat het is.
1: En welk jaar was het?
0: 2015.

0: zelf op denken aan Dark Horse.
1: Dark Horse? Ik kan hem invullen, dan zien we gelijk of het misschien de juiste artiest is. Niet de juiste artiest.
0: Oké.
1: Geen Katy Perry dus.

0: Om ver op.
1: Baby, get higher.
0: Dat hij dat liedje gemaakt heeft.
1: Dus het zou ook wel gewoon mooi zijn. Er is gewoon een van de Amerikanen die maakt iedere dag de bendel. En die denkt, weet je wie, wat we vandaag voor nummer doen? We doen Van Velzen vandaag. Nee, dat is hem niet. Open deur, maar het komt er wel bekend voor.

0: Ja, dan vind ik toch een beetje dat we het half opgeven, want we doen nu de stem erbij. Dat vind ik altijd wel een moment dat je denkt, had leuk geweest als we hem hadden geweten.
1: Oh, oh jee.
0: Beetje vals.
1: Dit nummer hoorde je, werd opeens heel veel gedraaid en daarna gewoon totaal niet meer.
0: Ja. Zullen we er een flauw grapje van maken?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, wie is dit?
1: Hallo.
0: Hallo. Adele.
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: Ah, daar is ze. Met hallo. It's

0: Jason Derulo. En In My Head. 4:30, tijd voor het lokale nieuws en het weerbericht. Freddy, ga je gang.
1: Ja, ja. Het is... Hey, waar is mijn weerbericht? Nee, oh, die staat hier.
0: Oh, paniek. Ik denk ik heb hem hoor. Zal ik een hint geven? Ik denk dat het warm wordt.
1: Ja, het is natuurlijk van Rijnmond weer. En er is inderdaad vanmiddag veel zon en überhaupt geweest. Met alleen wat sluierwolken en temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Vanavond, ook verrassing, zonnig en droog. De nacht verloopt vrij helder. Was het lage bewolking net ten noorden van onze regio nog wel een beetje in de weg.
0: Wat wel lekker is, is dat het een beetje fris blijft.
1: Ja, het koelt af naar 16 tot 18 graden met een doorslaande, staande noordwind.
0: En wat?
1: Is dat doorslaand of doorstaande?
0: Ik weet het nooit van. Allebei niet wat het betekent, maar ga door.
1: Morgen wordt opnieuw een stralend zonnige zomerdag met een en al zonneschijn. En de temperaturen blijven zomers tussen de 26 en 29 graden. Net als vandaag dus. In het nieuws, ja, we hadden het eerder al over wat er in Sliedrecht aan gaande is. ProRail is begonnen met de voorbereidingen voor het herstel van het taluut. Dat klinkt als een soort van vogel bijna.
0: Ja.
1: Het taluut bij station Sliedrecht-Baanhoek. Langs de parallelweg wordt het bouwterrein ingericht. En deze voorbereidingen worden nu uitgevoerd. Zodat alles gereed is voordat de Papendrechtse brug voor 9 maanden wordt afgesloten. Van de volgende week.
0: Ja, ook even nog een tip. Als je met de bus gaat, pas dan even op. Want volgens mij rijdt de bus niet langs Baanhoek.
1: Oh, ja, daar stopt u meestal de 491
0: ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Maar daar stond nu een flinke truck of een vrachtwagen. Ik weet niet wat ze aan het doen waren. Hmm. Dus misschien rijdt hij een andere route. Geen idee.
1: Nou, ja, en gelukkig zijn er meerdere wegen die naar Baanhoek leiden.
0: Ja, je komt er altijd.
1: Goed, Boskalis heeft de Wind Piper officieel gedoopt. Het grootste subsea rock installation vessel ter wereld. En ja, wat doet het dan? Het schip kan ingezet worden voor de aanleg en bescherming van funderingen voor offshore windparken. En met een laadcapaciteit van maar liefst 45.000 ton.
0: Ja.
1: Nog 500 erbij ook nog. Verdubbelt Boskalis de installatiecapaciteit.
0: Ja.
1: Nou, wat bizar toch?
0: Ik kan me er een heel slecht beeld van maken hoe groot dat is. Maar het is wel leuk dat dat gewoon in Papendrecht gemaakt wordt.
1: Ja, we heel zijn graag. Bekend om wat baggerook en zo natuurlijk. Dus ja. Dat past een beetje in een straatje.
0: Ja, we passen wel bij elkaar. Dat is niet recht naar Papendrecht. Ja. Als Dordrecht nou ook eens een keer iets doet. Nee, dat is niet. Dat is een geintje.
1: Nou ja, die zijn nou lekker aan het feesten.
0: Die zijn aan het feesten.
1: Big Rivers.
0: Wij zijn offshore sea containers aan het maken.
1: Offshore.
0: Ja, weet ik veel hoe dat heet.
1: Nou goed, verder. Wethouder Mobiliteit Joost Veldman die opende afgelopen donderdag de eerste 2 doortraproutes van Zuid-Holland op het Damplein in Dordrecht. En de routes zijn speciaal ontwikkeld voor iedereen die op een veilige, comfortabele en ontspannen manier een fietstocht wil maken.
0: Leuk.
1: Leuk toch, dat is met name gericht op senioren, maar eigenlijk voor iedereen hoor.
0: Je mag er gewoon mee meedoen.
1: Ja.
0: Ik had nog één artikel gezien op rtvbaanrecht.nl en het gaat nog niet zozeer om het artikel, maar ik vind de kop gewoon heel origineel. Te hoge vrachtwagen met tompoezen rijdt zich vast in tunnel en heeft nu open dak.
1: Dus lekker joh, cabriootje.
0: Je hebt helemaal geen cabrio nodig. Je koopt gewoon een vrachtwagen met tompoezen, je rijdt door de tunnel heen.
1: Perfect.
0: Ja, het was bij de Crispijn tunnel in Dordrecht, was gisteren. En er staat een foto bij, ja, de tompoezen, die liggen overal op de weg. En de vrachtwagen is inderdaad iets te hoog. Die had daar nooit doorheen gepast.
1: Oh jee.
0: Dat geloof ik inderdaad. En er staat ook nog een foto van Rijnmond bij. Ja, je kijkt er gewoon inderdaad gewoon vanaf boven zo in. Je ziet gewoon alle tompoezen zie je gewoon in die vrachtwagen liggen. We lachen erom, maar het is natuurlijk een hoop werk geweest om het er allemaal uit te halen. Het verkeer raakte enige tijd gestremd, maar volgens mij is de weg weer tompoesvrij.
1: Gelukkig. Nou, zoals de man van de wetenket dat zegt, eerst het kapje eraf.
0: Ik heb dus voor het eerst, dat is niet echt lokaal nieuws, maar maakt het uit. Ik heb voor het eerst weer tompoesen gehaald. En niet te doen.
1: Met de roze kap of met de oranje kap vanwege de wedstrijd? Want het kan ook zomaar zijn, ja, Nederland is dus uitgeschakeld. Er zijn opeens de oranje tompoezen in de bonus of in de uitverkoop.
0: Ja, dat had ik eigenlijk verwacht, maar dat viel dus heel erg mee. Ze waren roze. Ze waren wel afgeprijsd, daarom had ik ze meegenomen natuurlijk. En ik dacht inderdaad, je moet het kapje eraf doen en dan omdraaien en dan aan onder. Maar ik kwam er niet uit.
1: Ja, ik doe meestal de bovenkant met dat roze eraf.
0: Ja.
1: En dan schep ik dat die room zo.
0: Ja, maar je moet het wel.
1: En dan eet je de onderkant op. En dan soms heb je de pech, dus als je dan de roze kant eraf haalt,
0: ja,
1: dat er dan de room aan die roze kant blijft.
0: Dat had ik dus, ook. Maar ik vind het wel lekker bij zo'n tompoes, dat je zeg maar alles door elkaar hebt. Het is dus een beetje van dat wat is dat, crackerachtig iets aan de onderkant.
1: Ik bijna dat je wou zeggen karton.
0: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Ja, wat zit er aan de onderkant? Gewoon met een beetje krokantachtige, wafelachtig.
1: Wafel, ja.
0: Maar dan heb je room, dan heb je aan de bovenkant weer zo'n wafeltje. En dan natuurlijk die... de glazuur. Dat wil ik allemaal tegelijk
1: eten. Ik ben echt een purist. Net als met een AVG'tje, een aardappel, vlees en groente.
0: Ja.
1: Wil ik dat ook los van elkaar.
0: Oh, jeetje.
1: Dat heb ik bij zo'n tompoes ook.
0: Dat je het zo lang hebt overleefd in deze mensheid.
1: Ja. Goed bezig. Ik heb gewoon nasi alles door elkaar, hoor. Maar als het een AVG'tje is, dan is het
0: nee, dan is het goed. Volgens mij zijn we een beetje over iets anders gaan praten. Maar het maakt niet uit. Het is bijna week.

0: Je kan hem altijd bellen. Of hij opneemt, dat is een tweede. Charlie Puth en One Call Away. Ik wil met jou, Freddy, even het nieuws doornemen. Dat doen we op een nieuwe manier. Zomaar een keertje proberen, een beetje innoveren.
1: Zoals de meeste mensen hun nieuws pakken natuurlijk via social media.
0: Ja, en ik ook. Ik volg nu.nl. En er komt af en toe gewoon wat leuke dingetjes bij. En zo ook nu. Ik heb wat fragmenten meegenomen. En aan jou de vraag is, waar luister je naar? En waar gaat het over? En wat vond je ervan? We gaan naar het eerste fragment. Wat zegt deze meneer precies? Deze.
2: Kostaan.
0: Nee, ook niet die. Wacht, dit is de eerste keer. Het duurt even.
1: Het is net alsof je inderdaad online nog lang scrolt voor video's en dan dingen tegenkomt.
0: Ja, zo lang kan het ook duren, dit onderdeel. Nee, want ik heb die helemaal niet doorgestuurd. Ik moet daar naartoe.
1: Oh.
0: Die moet daar naartoe.
1: Ja, we zijn hypermodern bezig hoor, mensen thuis.
0: Ja, dus misschien luister je voor het eerst en denk je van, nou, ik vind het onderdeel niet heel erg vloeiend. Dat klopt, dat is het ook inderdaad niet. Maar je moet de techniek een beetje doorhebben, je moet het een beetje goed indoen. Jij hebt een heel mooie app gemaakt dat we dat allemaal in kunnen voeren. Maar daar heb je ook wel weer een PhD voor nodig om dat helemaal goed te kunnen doen.
1: Met het knippen, ja. Ik weet niet wat voor knipsysteem er is. Maar
0: nee, ik weet ook niet wie dit gemaakt heeft. Ja, dat weet ik trouwens wel. Oké, nou, we gaan het nog een keer proberen. Wat zegt deze meneer?
3: De Belgische bondscoach.
0: Dan begint hij weer vanaf het verkeerde. Laten we gewoon luisteren.
4: De FIFA, le 5 juillet, correspondait au 1er avril en Europe. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde.
3: De Belgische bondscoach.
0: Ja, wat zegt deze meneer? Wat vond je ervan?
1: Oh. Ik hoor natuurlijk een beetje dat Franse terug. Ik heb gisteren die wedstrijd gezien.
0: Ja?
1: En ik hoorde iets van de Coupe du Monde.
0: Ja?
1: Dat was het eergisteren. Eergisteren was denk ik. Hè?
0: Frankrijk was gisteren inderdaad.
1: Ja.
0: Daar gaat het niet
1: tegen
0: over.
1: Marokko. Dat dacht ik, want ik hoorde Coupe du Monde.
0: Coupe du Monde? Nee, het was de Belgische bondscoach.
1: Oh, daar spreken ze natuurlijk ook half.
0: Ja.
1: Frans, Wallons, wat hebben ze allemaal?
0: Ben je er bijna ingetrapt.
1: Frans, ja.
0: En hij zei van, ik wist niet dat 15 juni in Amerika 1 april was.
1: Oh, ja.
0: Dat gaat natuurlijk over het nieuws dat Trump Infantino heeft geweld. Over die rode kaart.
1: Ja.
0: Was jij ook voor België?
1: Ik denk van die scheidsrechter, die is wel heel suspect. Ja, ik vind dat zo bijzonder.
0: Ik heb het niet gezien, maar ik was wel heel blij dat België gewonnen had.
1: Ik vond het überhaupt al knap dat Amerika zo ver kwam. Ik had dat helemaal niet gegeven, zeg maar.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Maar wel terecht dat België door is. En dan zijn we er ook van af, toch?
1: Ja, toch?
0: Je hebt gewoon verloren. Het is duidelijk. Dat is het dan ook. Dus dat is wel fijn.
1: Ja.
0: Ander nieuws, wat internationale. Luister even mee.
3: Jette heeft een pistool.
0: Ja, dan gaat het weer verkeerd. Hij begint niet bij het... dat doe ik natuurlijk zo. Daar gaan we.
3: Dat de leider van het land...
0: Oh. Dan gaan er twee tegelijk. Freddy, het...
1: Ik weet niet wat er gebeurt.
0: Nee, ja, ik heb ook geen idee. Ik klik gewoon... ik klik hier ook maar op knoppen. En, even kijken. Luister mee.
3: Dat de leider van het land waar de NAVO-top gehouden wordt een geschenk geeft, komt wel vaker voor. Maar dat is dan wel vaker in de categorie voedsel en eten dat typisch is voor dat land. In dit geval dus geen...
1: Oh ja.
0: Maar in dit geval dus geen... Wat is het cadeautje geweest van de NAVO-top?
1: Ja, ik begreep dat ze een wapen kregen.
0: Ja.
1: Maar nog ineens een wapen wat onklaargemaakt is, waar je heel graag kan gebruiken.
0: Heb je dat gezien?
1: Waarom eigenlijk? Ik heb geen idee.
0: Ja, wie heeft dat bedacht? Ja, dat klopt inderdaad. In een doosje zat een hele mooie revolver. En met een briefje erbij van Erdogan van, alsjeblieft, hier heb je een revolver. En er zitten ook 6 kogels bij.
1: Ja, maar waarom?
0: Ja.
1: Wat is zijn bericht daarmee?
0: Wat ook wel leuk is om te zien hoe de wereldleiders daar dan op hebben gereageerd. Jette heeft het bijvoorbeeld wel aangenomen, maar die heeft het wel achtergelaten daar.
1: Ja.
0: Rutte heeft het überhaupt niet aangenomen. Die zei, leuk cadeau, ik laat het hier liggen.
1: Ja.
0: Maar toch weer België. Die heeft het gewoon vrolijk meegenomen in het vliegtuig.
1: Die had er niks door, hè? Die had nog ineens geopend van tevoren.
0: En bij aankomst hebben ze hem geopend en toen dachten ze, oei, die moeten we misschien toch even naar de beveiliging brengen.
1: Wat bijzonder, joh.
0: Daar moest ik wel om lachen. Maar ja, ik vind het dan ergens ook alweer een mooie stunt of zo. Dat je als land denkt, wat zal ik in hemelsnaam meegeven aan die mensen? Doe ik de typische Turkse kaas? Nee, ik geef een revolver mee.
1: Ja, ze staan toch niet echt bekend om, toch? Om die revolvers?
0: Nee, als ik inderdaad zou zeggen van waar kennen we Turkije van? Dan zou ik niet zeggen dat is van de revolvers.
1: Nee.
0: Maar blijkbaar hebben ze een hele typische, we kunnen even luisteren. Want nu.nl die noemt het echt een specifiek, daar moet ik... Het is wennen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Een speciaal soort.
3: Een pistool met kogels gekregen van Erdogan. Ja, een ongebruikelijk cadeautje. Vooral omdat het streng verboden is om een wapen met munitie mee naar huis te nemen. Dat de leider van het land waar de NAVO-top gehouden wordt een geschenk geeft, komt wel vaker voor. Maar dat is dan wel vaker in de categorie voedsel en eten dat typisch is voor dat land. In dit geval dus geen typische Turkse thee, maar een sarsomas-revolver. Een typisch Turks wapen. Het wapen nu eerst ontstaan.
1: Een typisch Turks wapen.
0: Een sarsomas-wapen. Ja, je verzint het niet. Ja, en tenslotte, de vraag, Freddy. Ik zag een filmpje voorbij komen. Daar was iemand met zijn vader, dat had een hobby. De vraag is of jij kan raden welke hobby dat is. Luister even mee.
2: Op het moment dat ik eigenlijk achter een, ja, op een stoel kon staan.
5: Ik kan wel 24 uur per dag achter een PlayStation zitten, maar dan, ja, dan bereik ik ook niks. Dus dan kun je beter eens gaan doen meer vrije tijd dat je nog mensen ziet. En als ik dan één keer in de twee weken naar een wedstrijd ga en kans maak om te winnen, waarom niet?
0: Welke hobby heeft deze persoon? Sjors heet hij.
1: Ik zou het echt niet weten eigenlijk.
0: Het is lastig, hè?
1: Ja.
0: Zijn vader is wereldkampioen geworden. Ze komen uit Veldhoven.
1: Ja, van Veldhoven denk ik meer dan de vliegveld.
0: Ze zijn geen vliegveld. Luister even naar het begin. Want misschien zit er een geluidseffect dat je denkt van, hé, daar kan ik wat mee.
2: Op het moment dat ik eigenlijk achter een, ja, op een stoel kon staan.
5: Ik kan wel 24 uur per dag achter een PlayStation zitten, maar dan...
0: Hoor je hem?
1: Het lijkt op Sjoelen.
0: Het is inderdaad Sjoelen. Ja. We zijn weer wereldkampioen geworden, Freddy. Of tenminste we.
1: Zijn we niet gewoon het enige land wat dat doet?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of Sjoelen wereldwijd heel veel gebruikt wordt. Maar Sjors, zijn vader, die is wereldkampioen geworden. En ze hebben ook samen het landenteam gewonnen. Nou, dat is toch leuk. Uit Veldkoven, wereldkampioen Sjoelen.
1: En ik moet even met Volkswagen bellen. Dan schijnen ze Sjoelsommers.
0: Oké, we gaan door met de show. Wel een leuk grapje. Ik zat te denken aan een Harry Styles.
1: Lekker hoor.
0: Ja, toch? Het is nog niet heel laat, maar hij zingt wel over late night talking bij de DSM Show.

0: het is een wonder dat wij nog vrienden zijn, Freddy. Want ik kap je gewoon af.
1: Wat? Met eten, ja.
0: Ja, jij was heel erg vrolijk aan het praten over wat je ging eten. Toen zei ik van ja, maar Sabrina Carpenter die is net klaar met de espresso.
1: Ja.
0: We moeten nu toch echt over andere... Maar je kan...
1: Ja, dat is waar.
0: Je had het over curry?
1: Ja, want we gaan zo meteen bij de moppetapper eten.
0: Oh, leuk.
1: En dan gaan we kijken, wat gaan we eten? En we gaan iets van butter chicken waarschijnlijk eten.
0: Butter chicken?
1: Ja, dus een beetje currygerechten. De vorige keer had ik even, heb je weleens curry op?
0: Wel van de kruiden.

0: de curry? Zeg maar,
1: de currykruiden.
0: Nee, de saus. De currysaus.
1: Ja. Oh ja, ja.
0: Die is wel lekker.
1: Of bij je frikandel maar dat of bij
0: is
1: je
0: niet,
1: friet.
0: Ja, maar dat is denk ik niet wat jij bedoelt.
1: Nou ja, curry dus inderdaad, of met rijst of met naan, zo'n broodje, zeg maar. Zo'n plat broodje.
0: Recht.
1: En dan heb je dan kip in een soort van tomatensaus, een romige saus.
0: Oh ja.
1: Kip en masala. Heel lekker hoor.
0: Volgens mij hebben we die wel eens op. Vroeger toen ik bij de universiteit werkte, hadden we wel eens zo'n. Meestal met kerst deden we dat. Dan moest iedereen een eigen gerecht meenemen.
1: Mm-hmm.
0: En dan ging je van elkaar. Ging je dan, en volgens mij zat dat er ook best wel
1: vaak
0: bij.
1: Kan je een grote portie van maken, ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat is lekker hoor. Heel veel zin in en ook lekker makkelijk.
0: Ik krijg er ook gewoon trek van.
1: Ja, nou, ga ook maar curry.
0: Nou.
1: Je hebt bijna van die kant-en-klare pakket in de supermarkt.
0: Ik heb gewoon een lekkere worstenbroodje in de koelkast liggen. Daar kom ik helemaal mee uit. Hey Freddy, ik heb nog één laatste dilemma voor je. We kennen allemaal Mike Posner. Die is naar Ibiza geweest. Pilletje op. Maar wist jij dat hij ook terug naar Ibiza
1: heeft geweest? Hij heeft een nieuwe versie gemaakt.
0: Hij heeft
1: leven gebeterd.
0: Back to Ibiza.
1: Ja.
0: Aan jou de vraag. Wil jij gewoon de oude bekende I Took a Pill in Ibiza? Of zeg jij, nee, laten we naar de nieuwe Back to Ibiza gaan luisteren?
1: De nieuwe is wel die oude is wel iets feestender.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ja.
1: Dus gaan we voor het meer feestende of meer verantwoord?
0: Meer verantwoord.
1: Verantwoord.
0: Ja.
1: Kies je voor de tikka masala of voor de butter chicken?
0: Of voor het worstenbroodje? Nou, dan doen we toch gewoon de oude. Dat is de Sea Premix die we dan willen, hè?
1: Ja.
0: Top. Hij staat klaar. Heb jij nog een laatste groet?
1: Nee, hola die tabé. Nou, veel plezier bij Big Rivers, hè?
0: Dat vind ik mooi, hè. Hier is Mike Posner. Tot volgende week.

0: Stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Koningin Maxima heeft de tickets van de eerste bezoekers van het Noordzee Jazz Festival in Rotterdam gescand. En daarmee heeft de vorstin in Rotterdam Ahoy de jubileumeditie van het jazzfestival geopend. Festivalgangers waren enthousiast over het koninklijke baliepersoneel. Noordzee Jazz is sinds de eerste editie in 1976 uitgegroeid tot een van de grootste jazzfestivals ter wereld. Tijdens de jubileumeditie zijn meer dan 150 optredens op 17 podia, met muziek variërend van jazz tot soul en van R&B tot hip-hop. Twee jongens uit Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht zitten vast voor een klassieke babbeltruc. Ze hadden een oudere vrouw in Geldermalsen gebeld en haar wijsgemaakt dat er iets mis was met haar bankrekening. En er kwam iemand aan de deur die haar sieraden kwam fotograferen voor de verzekering. De vrouw kreeg twijfels en belde 112. En daarop reed de oplichter gauw weg. De politie kon de auto achterhalen met daarin twee verdachten. De minderjarige jongen uit Hendrik Ido Ambacht en de 19-jarige uit Papendrecht zitten vast. Tussen nieuwe geitenbedrijven en bijvoorbeeld woonkernen en scholen moet straks een afstand zitten van zeker 500 meter. Het kabinet heeft dat besloten nadat uit onderzoek bleek dat mensen ziek kunnen worden als ze dicht op een geitenhouderij leven. Ze hebben een grotere kans op longontsteking en een besmetting met Q-koorts. De maatregel gaat niet eerder in dan 2029. Zo lang duurt het naar verwachting voor de wet door het parlement is. En het museum Vlaardingen gaat op de schop. De nieuwe directeur wil dat het aantal bezoekers fors omhoog gaat. Nico van Dijk denkt dat te kunnen doen door de geschiedenis van Vlaardingen een veel prominentere plek te geven. Met name de rol van de visserij, zo zegt ze tegen Omroep 2. Het is ook een opdracht uit het coalitieakkoord, waarin staat dat het maritieme verleden van de Haringstad een grotere rol moet krijgen. Van Dijk is het daar helemaal mee eens. Zo hoort het ook in een stadsmuseum, zegt ze. Het weer, zon en sluierbewolking, maximum temperatuur 29 graden. Aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Dan koelt het af naar 16 graden. Morgen hebben we net als vandaag een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorinchem op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Utrecht Stad FM. Eén radiostation.

fresh go. And it ain't no country club either.

0: zuiveren dan is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Voormalig minister Hugo de Jonge blijft achter uitspraken staan als we gaan er wijk voor wijk, deur voor deur, arm voor arm voor zorgen dat Nederland gevaccineerd gaat worden. Tegenover de corona-enquêtecommissie erkende de Jonge dat wat hij zei stevig was, maar hij vindt dat hij als minister de plicht had om alles te doen om Nederlanders aan te sporen tot vaccinatie.
2: Een minister van Volksgezondheid kan geen Zwitserland zijn, kan geen Zwitserland blijven, kan niet neutraal zijn, kan niet denken, joh, kijk maar wat je doet. Natuurlijk is vaccinatie een vrije keuze, maar vaccineren is wel de verstandige keuze. Nee. En dat moest ik toch zeggen. Dat kan toch niet anders dan mijn bijdrage zijn.
1: De Jonge verdedigde zich ook tegen het verwijt dat klonk in eerdere verhoren dat het kabinet te weinig keek naar de maatschappelijke impact van de coronamaatregelen. Zoals de gevolgen voor bijvoorbeeld jongeren en bedrijven, waaronder de horeca. Het kon allemaal niet anders, vindt de Jonge nu.
2: Mijn punt is, ook al weet je, en dat wisten we heel erg goed, dat een maatregel die je neemt, dat dat tot schade kan leiden. Tot mentale schade, tot eenzaamheid, et cetera. Dan nog kan het zo zijn dat die maatregel wel onvermijdelijk is om niettemin te nemen.
1: De enquêtecommissie reconstrueert deze tijd hoe besluiten tijdens de coronacrisis tot stand zijn gekomen, welke signalen zijn gemist en welke lessen Nederland moet trekken voor een volgende pandemie. Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf zijn benoemd tot minister van Staat. De titel is een eerbetoon voor wie zich in het verleden verdienstelijk hebben gemaakt in de politiek en nu geen publieke functie meer hebben. Zij kunnen door de regering om advies worden gevraagd. Inmiddels zijn er nu 9 ministers van Staat, onder wie oud-vicevoorzitter van de Raad van State Herman Jake Willink, oud-NAVO-baas en CDA-minister Jaap de Hoop Scheffer en oud-CDA-premier Jan-Peter Balkenende. Koningin Maxima heeft de tickets van de eerste bezoekers van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam gescand. En daarmee heeft de vorstin vanmiddag in Rotterdam Ahoy de jubileumeditie van het jazzfestival geopend. Festivalgangers waren enthousiast over het koninklijke baliepersoneel. North Sea Jazz is sinds de eerste editie van 1976 uitgegroeid tot een van de grootste jazzfestivals ter wereld. Tijdens de jubileumeditie zijn er meer dan 150 optredens op 17 podia, met muziek variërend van jazz tot soul en van R&B tot hip-hop. Het weer, zon en sluierbewolking, 29 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht overwegend helder en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Ik ben Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files af. En was er zelfs op. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals de A27 op te beginnen. Breda-Gorkum. Voor knooppunt Gorkum nog een kwartier op onthoud. A67 Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 10 kilometer met 25 minuten op onthoud. En dan de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is de weg nog altijd dicht. De hoogte van Gelderop door een politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tenslotte de N612 Helmond richting Zomeren. Voor de aansluiting met de A67 door dat ongeluk bijna 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie.
0: op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

de scene op Drechtstad FM. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Van harte welkom bij de Grote Vrijdagavondshow. Een wekelijks terugkerend fenomeen op de radio. Ja, zo kan ik het wel een beetje omschrijven. Al zeg ik het zelf. Van harte welkom. Ja, leuk dat je er weer bent. Het is een heerlijke, zonnige, warme dag. Het is buiten lekker warm. Lekker temperatuurtje. Misschien een beetje te warm voor sommige mensen. Dit is wel een beetje mijn maximum, kan ik vertellen. Ja, de vorige dagen, vorige maand, zeg maar, toen het echt boven de 30 graden was, toen had ik het ook wel een beetje zwaar. Dit kan ik wel hebben. Ja, dit is wel een beetje mijn maximum. Ik ben wat zwaarder dan gemiddeld, zullen we maar zeggen. Dus ik heb ook wat meer isolatie. Dus ik heb het sowieso al vrij snel warm, aan de warme kant. Dus ja, een beetje voorzichtig doen daarmee. Veel water drinken, dat is belangrijk. Dat ga ik zo meteen ook gelijk weer even doen. Ja, wat gaan we deze uitzending weer doen? Ja, ik heb een stofplaat, ik heb een wistje dat voor je. Ik heb het bioscoopnieuws. Ik heb van alles meegemaakt waar ik je graag wat meer over wil gaan vertellen. Onder andere mijn nieuwe werkplek. Ja, ik ga daar straks ga ik daar meer over vertellen wat mijn nieuwe werkplek precies gaat worden. En ja, daarover straks meer. Wij gaan beginnen altijd met het 1-2'tje. En dat zijn twee platen met hetzelfde thema. En ik dacht, ja, ik moet gewoon iets over... Ik heb hem eigenlijk nog helemaal nooit gedaan, geloof ik, als Grote Vrijdagavondshow. Om twee plaatjes over de vrijdag te draaien. Dus ik dacht, ja, dat moet dan nu toch maar een keertje wel gaan gebeuren. Dus ik ga twee plaatjes waar vrijdag in zit gewoon voor je draaien. Ik heb Last Friday Night, TGIF. Dat staat voor Thank God It's Friday. En ik heb natuurlijk deze prachtige plaat van The Cure. Friday, I'm in love. De hele week doet hij iets anders. Maar op vrijdag, dan is hij verliefd. Daar zingt hij over. In The Cure. 1992 komt dit plaatje alweer. En dit is vrijdag 10 juli 2026.

Ja, wat Katy Perry betreft mag je er op vrijdagavond een feestje van maken. En ja, wat mij betreft ook gewoon hoor. Doe vooral je ding. Doe waar je zin in hebt. En laat je ook vooral niet tegenhouden. Dit weekend heb ik mijn nieuwe werkplek gezien. Ja, dat gaat nog even duren. Het is vanaf januari dat ik er ook daadwerkelijk kan gaan zitten. Maar mijn school krijgt eindelijk een nieuw gebouw. En dat is ook wel hoogtijd, kan ik zeggen. Wij zitten in een gebouw dat gebouwd is in de jaren 50, voor het grootste gedeelte. En waar in de jaren 90 een stukje nieuwbouw tegenaan is gegooid, zeg maar nog. Zeg ik dat goed? Nee, in de jaren 0 is dat gebeurd. Zo net na het jaar 2000 inderdaad, net in de nieuwe eeuw. En dat noemen we ook nog steeds de nieuwbouw, ook al is het 25 jaar of iets dergelijks oud. Maar goed, het gebouw is wel echt aan het einde van zijn levensduur, om het zo maar te zeggen. Je moet heel voorzichtig de ramen dicht doen, want anders willen ze het nog wel eens losraken. het is echt oud. Maar omdat er al 10 jaar beloofd is, ja, er komt nieuwbouw, hè, er komt een nieuw gebouw, dat is al 10 jaar lang beloofd, ja, was het ook de moeite niet meer waard om er wat aan te doen. Dus het is ook een beetje inmiddels wel echt vervallen. Ja, echt achterstallig onderhoud. Maar goed, we krijgen dus een nieuw gebouw vanaf januari. En afgelopen dinsdag mocht ik daar voor het eerst, samen met mijn collega's natuurlijk, even naar binnen. Het was nog echt een bouwplaats. Er lopen gewoon nog steeds mannen met helmen lopen er rond. Met dingen te sjouwen en te zagen. Dus we hadden daar een korte presentatie die af en toe werd onderbroken door zo'n zaag. Dat was heel grappig. Niet voor de collega die stond te presenteren, maar ik vond het zelf wel leuk dat je dan gewoon echt op een bouwplaats zit. En dat je dus inderdaad gewoon even af en toe gestoord wordt door wat omgevingsgeluid. En we mochten dus ook naar in onze lokale alvast kijken. Het is nog allemaal wel kale bedoeling natuurlijk, want het gebouw is ik denk net een maand echt af dat er ook een dak op zit. De glazen, de ramen en zo allemaal netjes al in het gebouw zitten. Het gebouw is echt net een maand dicht. Dus nu worden alle tussenwandjes nog geplaatst en dat soort dingen. En van alles. Dus het is nog steeds een drukke bedoeling. Maar dat was wel heel leuk om daar te kijken. En dan is het toch wel leuk om te zien, hoe gaat dan precies het gebouw eruit zien? Hè? In welk lokaal ga je even lesgeven? En wat is dan het uitzicht vanaf het gebouw? Want we gaan het gebouw delen met de Hogeschool Rotterdam. En zij krijgen de onderkant, wij krijgen de bovenkant, zeg maar. Dus onze school begint op de vierde verdieping, om het zo maar even te zeggen. En dat betekent dus dat, het uitzicht is best oké. Je zit ook af en toe, want het is wel tegen de Kop van Zuid in Rotterdam aan. Je zit ook af en toe wel een beetje bij de buren in de midden te gluren. Het is wel een beetje spannend soms. hopen dat ik niet wiskunde en biologie tegelijkertijd moet geven. En dat de buren af en toe gewoon even de ramen dicht doen. Of in ieder geval de gordijnen dicht doen. Maar ik heb er heel veel zin in. Het is echt een mooi gebouw. Leuk uitzicht. We krijgen een soort dakterras. Waar dus die kinderen ook verder kunnen. Het is een sportdak, wordt het. Dus ze kunnen er ook op sporten. Er wordt een net boven gehangen en zo, dat die bal niet ineens van achterhoog naar beneden zeilt. Dat is dan niet helemaal de bedoeling natuurlijk. Maar dat gaat dus allemaal gebeuren. En ik ben heel blij met het nieuwe gebouw. En ik heb er heel veel zin in om daar dan vanaf januari te mogen gaan werken. Dus dat wilde ik jullie graag even vertellen. En dan is het ook weer tijd om gewoon lekker door te gaan naar muziek. Want ik heb een leuk liedje voor je. Ik heb zometeen de Bankzitters en Roxy Dekker samen met... die doen dus samen een liedje natuurlijk. Dat heet Huisfeestje. En dit is Dua Lipa, Houdini.

ANWB. De meeste files in het zuiden van het land nemen nu snel af. De meeste oponthoud nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 8 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Voor het Hellegasplein nog 5 minuten vertraging. Dan de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Leenderheide en Zomeren 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte nog de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen ter hoogte van Gelderop. De weg is ook dicht voor politieonderzoek en dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Dit is de zanger van... Ja. Oh, de Italiaanse winnaar van het Songfestival. Ja. Ik kom even niet op de naam. Ik heb een brain fart, sorry. Ik kom er misschien zometeen nog wel eventjes op. Ja, was nog even schrikken vandaag. Enorme vlammen, zwarte rook en verwoeste moestuintjes. Ja, in Dordrecht ging het even helemaal fout daar zo. Het was de Arie Schaapweg in Dordrecht. En er zat een volgstuintjescomplex zat er omheen. Ja, en dat ging toch wel een beetje in de vlammen op. Rond de uur van 11 ging het mis. Er was rook te zien. Uit de huisjes. En ja, de vlammen sloegen door het dak. Dus iemand die vertelt dat hij... dat er een duivenhok in de brand stond met de duiven er nog in. Ja, die waren niet meer te redden, want mensen konden er niet bij komen. De zus van de eigenaar van de duivenhok vertelt op RTV Dordrecht... dat haar broer erg ontdaan is door de situatie. Was 25 jaar bezig met die duiven. En nu allemaal kwijt. Dus dat is wel echt heel heftig. Ik zie wat foto's... Op de website rtvdordrecht.nl. Ja, het ziet er allemaal niet best uit zo. Zeker van boven. De brandweer is nog aan het nablussen, zeg maar, hier op deze foto. Ja, is niet leuk. Dat is echt heel vervelend. Dus ik wens mensen die daarmee te maken hebben heel veel sterkte vanaf deze kant. Gaan wij verder met muziek. Zometeen draai ik Tony Esposito... met Papa Chico. En ik ga ook even kijken, wat ga ik draaien? Night Shift Superstar van Muse, die ga ik ook doen. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Papa Chico. Ja, we blijven een beetje in die Latijnse sfeer met de stoffen plaat van deze week. Stofplaat van deze week is ook een. Ja, heeft ook zeker een Latijns tintje. Nou, niet alleen een tintje. Ik kan je vertellen, het komt er ook gewoon vandaan uit Latijns-Amerika. Menudo, daar hebben we het over. Het is een Mexicaanse stoofpot, maar nog veel belangrijker voor de stoffenplaat. Een Puerto Ricaanse boyband uit, nou ja, in ieder geval de jaren 80. Toen zijn ze, zeg maar, begonnen. Het is onder andere de band waar de 12-jarige Ricky Martin, die kent hem niet, in 1984 begint met zingen voor een groot publiek en het gebruikt als springplank voor zijn solo-carrière. Tegenwoordig is de band weer een nieuw leven ingeblazen. Brengen ze sinds 2023 weer nieuwe muziek uit. Het is steeds een boyband geweest in wisselende samenstelling. Steeds als je een bepaalde leeftijd bereikte, voor mij was dat een jaar of 17, 18 als ik het goed zeg, dan ging je uit de band, want dan ging je stem echt veranderen. En dat wilden ze niet. Ze wilden wel echt wat jonger gehouden. Het was dus niet een boyband in de zin van jong volwassenen. Maar echt nog kinderen. Echt op die manier. Echt nog kinderen die aan het zingen waren. En er was dus een vrij grote rotatie van zangers in de band. In 1983, dat is dus vlak voordat Ricky Martin in de band stapte, brachten zij het nummer Zumbador uit. Of Zumbador, als ik het goed moet uitspreken. Maar ja, het is Puerto Rico, hè? Dat is niet het Spaans, het Spanje-Spaans, zeg maar. Dat is altijd net een beetje anders. Dus volgens mij zeggen ze Zumbador, zeggen ze in het liedje. En een Zumbador, ik heb het even op moeten zoeken, want ik wist het ook niet helemaal. Ik dacht dat is iemand die Zumba danst, maar dat is niet helemaal waar. Toen bestond Zumba namelijk nog niet. Maar het is een zoemer, een alarm, een wekker, een deurbel of het geluid dat je zo uit een apparaat kan horen. Ja, dat is echt zo'n toetertje of iets dergelijks, ja. En Zumbador, dat staat dus hier in dit geval voor de energie die vrijkomt bij het dansen en het ritme van de muziek die je voelt. En daardoor word je opgezweept en heb je zin om mee te doen. Nou, ik hoop dat je ook zin hebt om mee te doen met Zumbador van Menudo.

daar even op het eind. Ja, dat is de band Dogstar. Die mocht ik aanschouwen op Pinkpop deze afgelopen maand. Niet deze maand, afgelopen maand was dat. En het leuke feitje daarvan is... de bassist is Keanu Reeves. Ja, die je kent inderdaad van The Matrix en de John Wick films. Ja, superleuk. Dus die stond op het podium, die heb ik gezien. Dat is hartstikke leuk. Ik ga het uur afsluiten. Zometeen zijn we gewoon weer terug. En ik ga het uur afsluiten met deze. Dit is Simon Keizer. Zullen we nog één keer? Of zullen we nog één uur dan eigenlijk? Ja, dat wil ik dan.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overheid heeft horecaondernemers in coronatijd laten zitten. Dat zegt Robert Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland. Hij was destijds voorzitter van de Horecabond en was vandaag bij de corona-enquêtecommissie. Volgens hem hebben horecaondernemers veel minder compensatie ontvangen dan hem was beloofd. En dat hakte erin, zo zei hij eerder vanmiddag tegen Rijnmond.
2: Het belangrijkste is dat voor heel veel ondernemers de effecten nog veel langduriger zijn en dat ze er nu nog last van hebben. En dat er eigenlijk gewoon geen oog meer voor is. Dus heel veel collega-ondernemers zitten nog met de ellende vanuit coronatijd. En dat realiseer je de afgelopen weken weer als je je voorbereidt op zo'n parlementaire enquête.
1: Oud-minister Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die het kabinet heeft genomen in coronatijd. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei de Jonge dat hij zeker oog had voor de impact van de maatregelen. Maar die waren wel noodzakelijk, zo vindt hij nog steeds. De politicus erkent dat mensen schade hebben ondervonden als gevolg van de maatregelen. Maar het kon niet anders.
3: Stelt u zich eens voor dat wij als kabinet hadden gezegd in die crisis... Weet je, wij zijn al een tijdje bezig geweest met het voorkomen van het overbelasten van de zorg. Gaan we niet meer doen. We just let it go. Want we zien wat het voor mentale gevolgen heeft in de samenleving. Stel dat we dat hadden gedaan, die afweging. Ik denk dat de Kamer ons en terecht had teruggefloten. En ik denk dat u dan een hele andere vraag op dit moment aan mij had gesteld.
1: Oud-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid was dat. Bij een politieinval deze week in Alblasserdam hebben agenten naar nu blijkt duizenden pillen gevonden. Justitie meldt dat er 2 mensen zijn aangehouden. Een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam en haar vriend. De inval was dinsdag in een huis aan de Vroege Straat. De zaak kwam aan het rollen nadat een postpakket was onderschept dat bestemd was voor het adres aan de straat. En er bleken 300 amfetaminepillen in te zitten. Bij huiszoeking zijn nog eens 2500 pillen gevonden en 150 verboden medicijnen. De vrouw en haar vriend blijven langer vastzitten. Russische hackers hebben ingebroken in camera's langs militaire routes in Nederland, zeggen de AIVD en de MIVD. De inlichtingendiensten zeggen dat het gaat om camera's van bedrijven die via het internet toegankelijk zijn. Rusland zou met de camera's hebben willen uitzoeken hoe de militaire routes lopen en welk defensiematerieel wordt geleverd aan Oekraïne. De AIVD en de MIVD hebben bedrijven op militaire routes gewaarschuwd, zodat zij hun camera's beter kunnen beveiligen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen, net als vandaag, een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 graden aan zee en 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Jennifer Page met Crush op de Rechtsstad FM. Ja, ik vind het een leuk plaatje. Ik wil hem wel weer eens een keer lekker voor je draaien. Ja, als het goed is, is Nanda zometeen nog onderweg. Dus daar gaan we zometeen nog even hallo tegen zeggen. Maar dat komt zometeen ergens als het goed is dit uur nog. Ik heb nog een wistje dat voor je in dit uur. En wat heb ik nog meer voor leuks? Even kijken, ik heb bioscoopnieuws natuurlijk ook nog. Ja, daar ga ik je zo meteen ook nog meer over vertellen. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb eigenlijk nu even niet zoveel meer te vertellen. Ik dacht, ja, dan maar gewoon nog even muziek terwijl we op Nanda wachten. Ik had dit plaatje wel bedacht voor Nanda eigenlijk. Want ik weet dat zij Casey and the Sunshine Band altijd erg leuk vindt. Dus ik dacht, 1982, give it up. Ja, waarom ook niet? Zometeen ook Snow Patrol met Chasing Cars op de Rechtsstad FM.

0: een van mijn favoriete nummers uit de Zero's. Ik dacht, jij geeft een teken, meneer de Wolf.
1: Ja, maar dan moet je wel wachten op een teken, lieverd. Dat anders... ja, dat, ik geef inderdaad heus wel een teken.
0: Ja, je gaf nu een stopteken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik dacht eigenlijk meer dan voor.
1: Nee, jij praatte net door zijn laatste woorden heen. Dat is, dat is echt jammer.
0: Ja, nee, dat komt. Dat. Dus het is zo'n dag.
1: Is het zo'n dag?
0: En daarom ben ik mijn hoofdtelefoon vergeten.
1: Is het een kwalitatief uitermate teleurstellende dag?
0: Nee, dat niet.
1: Oh, dat niet.
0: Nee, okay. Maar het is wel zo'n dag. Ik weet niet hoe jij zit. En jij zei dat je er ook last van had.
1: Een beetje.
0: Door de warmte zo van... Ik shock en ik shock en ik doe en ik shock.
1: Het gaat allemaal een beetje trager en niet vanzelf.
0: Precies. Ja, dat meer.
1: Dat heb ik ook.
0: Dat. Ja. Nou, zo dus.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Nou, fijn.
0: Ja.
1: Maar leuk dat je er bent.
0: Nou, leuk ook dat jij er bent.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Wat gezellig. Ja. Ja, ja, ja. Maar hoe is je leven?
1: Goed.
0: Iets uitgebreider dan dit? Of,
1: oh.
0: Want
1: heel
0: jij,
1: goed.
0: Heb jij het nieuws al meegekregen, gezien, hoor, aan je t-shirt?
1: Ja, ja.
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar dit is ook niet een Nederland t-shirt, hè?
0: Nee, oké. Okay.
1: Niet een Nederlands elftal t-shirt.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ik heb gewoon een oranje t-shirt. Ik vind mezelf wel een beetje... Het is wel wegwerkers oranje. Zie je dat? Ik vind het fluoriserend. Maar ik vind het wel heel leuk. Het staat me wel.
0: Het staat je zeker heel erg goed. Dat sowieso. Sowieso, oranje staat iedereen, vind ik. Hè? Ik bedoel, iedereen...
1: De meeste mensen.
0: Iedereen die ons land wil aanmoedigen, staat oranje.
1: Oh zo, ja. Dat...
0: En de Nederlandse driekleur.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Staat je ook heel erg goed. Ik dacht niet meteen aan een wegwerker, hoor.
1: Nee, ik vind het zelf best wel fel oranje.
0: Ja, het is wel fel, maar het fluoriseert niet.
1: Nee, oké, okay, dat
0: maar
1: niet. Er zitten
0: kant,
1: niet van die zilveren strepen nog op. Nee,
0: zoek
1: dat
0: jij nog een bijbaan? Want bij ons in de wijk is het echt helemaal afgesloten. En de rest van Sliedrecht voor mijn gevoel ook. En hier in Papendrecht op allerlei plekken.
1: Ja, in Rotterdam ook. Er wordt heel veel aan de weg gewerkt.
0: Ja.
1: De A20 is voor een gedeelte is die dicht aan de noordkant. Het is echt file tot en met. Ja, het is niet gezellig.
0: Nee, maar jij kan dus bijspringen.
1: Ja, nou, liever niet.
0: Je hebt al een oranje shirt staan.
1: Ja, snap ik. Ja. Maar hoeft niet. Nee, pas, dank je.
0: Ja. Nou ja, nee, niet. Maar jij hebt bijna vakantie.
1: Ik heb bijna vakantie.
0: Vertel.
1: Nog 1 week. En dan is het inderdaad zomervakantie. En dan is het 6 weken even lekker niks doen.
0: Wat ga jij in die 6 weken doen?
1: Niet niks doen. Maar even gas terugnemen.
0: Oké, okay. En hoe? Behalve, niks doen wil ik nu niet zeggen, maar gas terug... Hoe?
1: Ja, gas terugnemen als in, ik ga wel wat doen. Maar op een lekker laag tempo. Eigenlijk een beetje zoals vandaag. Beetje dit.
0: Dus het was een proefdagje.
1: Dit was een proefdag. Of was een soort van, ja. Nee, maar ja, voor mij zit het er alweer eigenlijk al bijna op. Want deze laatste week, dat is al een beetje afbouwen inderdaad. Ik heb alleen nog maar eindejaarsvergaderingen en een schoolfeest. En dan is het eigenlijk alweer een beetje klaar.
0: Nou, je doet er wel makkelijk over, maar die eindejaarsvergadering... Kijk, voor de leerlingen die duidelijk over zijn, is het duidelijk. Voor de leerlingen die duidelijk niet over zijn, is het ook duidelijk. Maar er zitten natuurlijk wel leerlingen tussen waarvan je denkt... die zit... dat is wel cruciaal, die vergadering.
1: Ja, nou ja, zeker. En ik geef dan natuurlijk op een ISK-les en dat werkt net een beetje anders. Dus als zij het Nederlandse taalniveau behaald hebben... dan mogen ze naar regulier, zeg maar. Dus dan gaan ze uitstromen naar het reguliere onderwijs. Ja, en dan gaan wij eigenlijk een soort van, net als een groep 8-docent, bepalen... waar ga je dan naartoe? He, wordt het VMBO-basiskader TL of wordt het HAVO voor het VWO?
0: Maar dat is niet op basis van de Nederlandse taal, toch? Dat is toch op basis van de andere vakken?
1: Dat is op basis van de andere vakken. Okay. Dus ik als wiskundedocent kan wat vertellen over het niveau wiskunde. Dus
0: ja,
1: een
0: precies.
1: Leerling die het Nederlandse taalniveau heeft, behaald... maar niet zo goed is in wiskunde... ja, daar kan ik dan bijvoorbeeld tegen zeggen... nou, doe maar HAVO in plaats van VWO. Want VWO wordt op wiskunde toch wel erg moeilijk om dat te gaan halen. Maar HAVO zit er wel in.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen.
0: Lijkt mij trouwens best wel lastig, hè? Ik bedoel, er zijn meer dan 200 landen op de wereld. Ja. En dus ook het onderwijs is... je kijkt al naar Nederland, hè, op verschillende manieren.
1: Ja.
0: Dus het lijkt me best wel lastig om te zeggen van... goh, hè, dus zeker met in Rotterdam, diplomaten of... hè, FS.
1: Zeker.
0: Om dan te bepalen van ja, wat is dan het niveau bijvoorbeeld van wiskunde... van deze leerling of van deze leerling. En dat verschilt. Natuurlijk verschillen ze allemaal. Maar ik bedoel ook omdat ze een hele andere onderwijskundige achtergrond hebben.
1: Ja. Dus we beginnen eigenlijk gewoon met alle leerlingen... ongeacht hoe oud ze zijn, beginnen we gewoon in het brugklasboek.
0: Oh ja.
1: Dus voor sommige leerlingen dus echt veel te makkelijk. Zeker
0: Tuurlijk.
1: Voor 16-jarigen. Daar staat echt... het is het HAVO-brugklasboek. En dat is eigenlijk gewoon veel te makkelijk. Maar de taal die erin staat is wel nog lastig. Dus ze gaan vooral eigenlijk door de wiskunde die ze al weten... gaan ze de taal al leren. Gaan ze de taal beter leren. En daarna komen we dan een beetje op het moment dat we gaan kijken... van nou, dan gaan de jonge kinderen die gaan... die gaan het brugklasboek zeg maar afmaken. Of het tweede klasboek in. Mm. En de wat oudere kinderen die gaan het derde klasboek van de HAVO gaan ze maken. En dat past beter bij hun leeftijd. En dan kan ik zeggen, ja, je zit nu in een 3 HAVO-boek te maken. Je maakt toetsen met gemiddeld een 6,5. Dan hoor je ook op de HAVO thuis. Ja. Maak jij toetsen met gemiddeld een 8. Ja, dan ga ik aan VWO denken.
0: Ja.
1: Weet je dat? En dan hou je onvoldoende. Dus ja, dan wordt het toch misschien MAVO.
0: Ja,
1: ook goed.
0: Lijkt me nog steeds heel lastig hoor.
1: Ja, is het ook.
0: Om die schrifting te maken, zeker ook gezien de Nederlandse taal in een speciaal vakgebied.
1: Ja, ja, het is inderdaad best wel lastig om leerlingen echt goed te toetsen. Want wiskunde in Nederland is heel talig. Dus ja, hoort daar ook gewoon heel veel taal bij en dus een goed taalniveau. En gewoon ja, wat kale sommetjes, zeg maar. Hè, met alleen maar wat getalletjes inderdaad. En reken deze vergelijking uit. Ja, dat kunnen ze vaak wel. Daar maak ik me niet zo heel veel zorgen om. Want dat hebben ze in het buitenland prima geleerd. Maar ja, hier gaan we er een heel verhaaltje omheen bouwen. Want er wordt een tegelpad gemaakt rondom een zwembad. En dan moeten we de breedte daarvan bepalen.
0: Ja, dat moet je niet zo lang doen, want dat is wel heel erg belangrijk.
1: Ja, dat klopt. Ja. En ik vind dat niet de meest leuke opdrachten. Omdat ze niet per se alleen maar wiskunde toetsen, maar ook je taalvaardigheid.
0: Ja, en je leesvaardigheid.
1: En je leesvaardigheid,
0: en
1: inderdaad.
0: En misschien ook deels wel je niet je per se je begrijp het lezen, maar
1: jawel.
0: Ook... Ja, ook wel, maar ik bedoel je nauwkeurigheid.
1: Ook.
0: Dat doet wiskunde
1: zeker.
0: Natuurlijk deels ook wel, maar...
1: Ja.
0: Ja, je leest misschien heel snel ergens over iets heen.
1: Dat klopt.
0: Of om het moment wordt een hele andere som dan op het moment.
1: Ja, zeker.
0: Dat soort dingen.
1: Ja, dat soort dingen zijn inderdaad altijd best wel lastig. Dus, nou ja, goed. Zullen we even een plaatje draaien?
0: Nou, laten we
1: het
0: doen.
1: Ja, laten we dat doen. Summer is Magic.
0: Ja, lijkt me...
1: Goeie?
0: Ja.
1: Ja, goed.

0: nou het is het en het wordt het ook, hè? Want ik bedoel, jij hebt 6 weken de kans om er iets van te maken.
1: Ik ga mijn best doen, inderdaad. Ja, precies.
0: Op het weer heb je geen invloed, maar op je humeur des te meer.
1: Ja, dat... ik zat al heel even... Deze wilde ik. Ik wilde nog een achtergrondmuziekje instarten. Maar het wordt deze, ja. Ik was nog even aan het twijfelen.
0: Okay,
1: keuzestress.
0: Ja. Hartstikke fijn, ja. Jij zou vragen, god man, wat zit je nou de hele tijd aan je heup te plukken, mens?
1: Ja, wat doe je nou?
0: Ik heb een hardloopblessure.
1: Nee, joh.
0: Ja, ik loop nooit hard.
1: Nee, precies. Wat heb je gedaan?
0: Ja, nou...
1: Hard gelopen?
0: Nee, dus. Oh. Nee, want dat doe ik echt niet. En ik ga er dus ook nooit aan beginnen. Dankjewel voor het vragen. Nee, maar ik bedoel...
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk voetbalseizoenen. Los even van de WK. Nee, maar jij bent vaak al heel vroeg klaar in het seizoen met fluiten voor zwemmers. Het seizoen van een zwemmer duurt relatief heel erg lang.
1: Oh, zo bedoel je. Ja. Klopt.
0: En dat betekent aan het einde van het seizoen dat je last hebt van PHPD.
1: Ja, pijntje hier, pijntje daar. Ja.
0: Maar dit was dus al een pijntje wat ik al ietsje langer had in mijn linkerheup. En ik dacht, nou, het wil maar niet weg. En ik zei het ook al een paar keer tegen de fysio. En die zei, ja. Ja.
1: Ik voel niks of zo. Of,
0: Maar toen was ik dus 1,5 week geleden of 2 weken geleden op een wedstrijd. En toen kreeg ik in één keer kramp in mijn knie aan de bovenkant. En toen dacht ik, hè? En toen ik het water uitkwam, stond mijn grote teen zeg maar helemaal over mijn andere tenen heen van de kramp. Toen dacht ik, dit zal het zijn.
1: Ja.
0: Maar ik blijf het af en toe houden. Ja. En toen zei mijn fysio, het is leuk dat het uit je teen komt. Maar waarschijnlijk komt het vanuit het andere pijntje, zeg maar.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Zo door. Dus je hebt een hardloopblessure.
1: Terwijl jij nooit hard loopt.
0: Dat het ook nooit gaat.
1: Nee.
0: Dat ik een nieuwe
1: je hebt een nieuwe blessure van. Ja.
0: Nee, dat is flauw. Maar in ieder geval, dan merk je dus... Ik vertelde dat woensdag.
1: Ja.
0: Van, welk schema gaan we doen? Blablabla. Ik zeg, we doen het schema van woensdag. In mijn geval, want ik heb al gekeken wat ik kan.
1: Mm-hmm.
0: Gezien mijn blessure. En toen hoorde je de ander zeggen... Ja, en ik heb al zo'n pijn in mijn schouder. En de volgende... Ja, ik heb volgende week een afspraak bij de fysio voor mijn rug. En die had weer dit en die had weer zus.
1: PHPD, ja.
0: Ja, maar ik twijfel, want in het begin is het nog PHPD. Maar als we er lang mee gaan lopen, kan het.
1: Ja, dan wordt het een echte blessure. Ja, precies.
0: Maar vandaar dat wij ook die 6 weken rust nodig hebben. Mm-hmm. En ik bedoel het met alle respect, wat ik al zei. Maar zwemseizoenen duren gewoon relatief lang. En dan merk je in staartje dat het... algehele malaise en tijd wordt voor zomervakantie.
1: Ja, snap ik. Ja, voetbal heeft een iets langere rustperiode nodig... omdat het ook een contactsport is natuurlijk. Het is blessuregevoeliger.
0: Ja. Ja. Maar jullie staan ook 90 minuten plus nog meer...
1: Ja.
0: Op een veld.
1: Ja,
0: hè? Dat
1: zeker.
0: Is echt wel anders dan een 100 vrij... die je uiteraard ook zo snel mogelijk wil afleggen.
1: Ja.
0: Maar ja, 1-10. Ja.
1: Ja, nee, precies. Ja, dat is ook zo. Ik heb een remix van de stoffenplaat van vorige week.
0: Oh, leuk!
1: Ja, dat is heel leuk. Vorige week had ik Patta Patta als stoffenplaat. En daar heb ik nu de remix meegenomen van Willy William.
0: Leuk!
1: Ja, dus die hoor je nu op de Rechts van de FM.

Even Groen van de ANWB. Vertraging nog in het zuiden van het land op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij afrit Panningen staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En dan gebeurde er eerder nog een ongeluk op dezelfde A67 van Venlo naar Eindhoven, ter hoogte van Gelderop. Daar is nog altijd een politieonderzoek aan de gang. De weg is dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Even lekker stampen met Pedro van Yaksomi en Rafaela Cara. We gaan naar het bioscoopnieuws. Het bioscoopnieuws van vandaag is Toy Story 5. Ja, ha, fijn. Het is inmiddels ook, moet ik het even goed zeggen, 25 jaar geleden. Zeg ik dat goed? 25 jaar geleden. Dat is de allereerste Toy Story in de bioscoop kwam, zeg maar. En dat je hem kon bekijken. Ja, ik vind het een fantastisch verhaal. Toy Story 4 kwam 2 jaar geleden als ik het goed zeg. Dat was echt een film waarbij je toch even een traantje moest laten. Zeker aan het einde. Dit keer had ik dat niet. Ik weet niet of dat nu aan de film lag. Of aan mij. Of zat ik beter in mijn vel? Geen idee. Maar dit keer had ik dat niet. Vond het wel een ontzettend leuke film. Wat je in de trailer in ieder geval kan zien, want dan verklap ik niet al te veel, is Lilypad is een nieuw personage. En Lilypad is een tablet. Waar je spelletjes op kan doen, waar je kan chatten met andere kinderen. Maar ook je vader bijvoorbeeld een berichtje kan sturen. Het is eigenlijk een beetje, Lilypad staat eigenlijk voor de technologie waarmee kinderen tegenwoordig te maken hebben. En daardoor minder spelen met speelgoed, zeg maar. He, want daar gaat Toy Story dan toch uiteindelijk om. Dus ja, daar gaat het eigenlijk een beetje al over. En hoe gaan de stukken speelgoed, zeg maar, daar mee om? Hoe gaan zij proberen om ervoor te zorgen dat technologie toch niet al te veel grip krijgt op de kinderen? En ja, ze beleven verder nog avonturen. Er raakt iemand kwijt. O jee. En nou ja, genoeg om in ieder geval naar te luisteren. Om naar te kijken natuurlijk, want het is een bioscoopfilm. Ik zeg wel naar te luisteren. Maar, ja, dat doe je op de radio doe je dat wel. Maar in de bioscoop kan je natuurlijk gewoon lekker kijken naar van alles en nog wat. Wij gaan door met muziek. Dit is Morgan Wallen met Love Somebody. En zometeen heb ik ook nog een Italiaans liedje voor je. Ja, Italiaans ben ik een beetje aan het leren. Dus ik hoop dat ik zometeen het liedje van Delirium Bay kan meezingen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Ja, voragine is een kloof of een spleet of een gat eigenlijk. Iets dat je mist. En dat is ook precies waar Delirium Bay een liedje over heeft gemaakt. Er mist gewoon iets in een muzieklandschap en dat is echte muziek. En zij beweren dat wel te maken. We gaan door naar de Wist je dat? En de Wist je dat van vandaag komt eigenlijk wel van mij. Het gaat over het getal pi. Ik ben wiskundige, althans ik ben docent wiskunde, ik ben niet echt een wiskundige. Maar ik heb wel natuurlijk heel veel met heel veel liefde voor mijn vak. En ik heb een paar weetjes over het getal pi meegenomen. Pi was al bekend tijdens de oude Grieken. Archimedes zo 240 voor Christus ging aan de slag met berekenen en deed dat met behulp van veel hoeken waar dan een cirkel netjes in past. En hij kwam toen op dat pi moet zitten ongeveer op 22 zevende. Dat is 3,1 zevende ongeveer. En dat is eigenlijk helemaal niet zo heel ver van de 3,141592 en een beetje wat pi daadwerkelijk is. Hij zat heel erg dichtbij. En dat is best wel knap voor Archimedes. Want het Griekse getallenstelsel, dat zag er niet uit zoals dat van ons. Was eigenlijk heel onhandig om mee te rekenen, zeg maar. Heel makkelijk om getallen mee op te schrijven, maar heel moeilijk om mee te rekenen. Dat is eigenlijk dus best wel knap dat hij dat kon. Ludolf van Keulen, Nederlander uit Delft, die berekende in 1596 de eerste 35 decimalen, zette er 32 van in een boek. En zijn vrouw heeft ze op zijn grafsteen laten bijtelen. Dat vond ik zelf heel leuk. Nou, ik zei net, pi is 3,141592. Ik weet de eerste 6 decimalen uit mijn hoofd. Nou, dat is heel... ik weet niet of je dat knap wil noemen. Maar er is een Chinees, Lu Chao, die kwam tot 67.891 decimalen voordat hij een foutje maakte. Maar had 100.000 uit zijn hoofd geleerd. Ja, dat is misschien wel heel erg veel. Dat hoeft nou ook weer niet. Maar wil je dan toch wat uit je hoofd leren? Dat kan. Daar hebben we gewoon een trucje voor. Bijvoorbeeld een ezelsbruggetje. Als je de letters van deze woorden pakt, dan kom je precies op het getal pi kom je uit. Ook u kunt zich zeker vergissen. Uw zwakke brein kan altijd verkeerd beslissen. Dat zijn precies de decimalen van pi als je de letters van het woord neemt. En ik heb er ook nog eentje in het Engels. How I want to drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics. En dan kom je precies op de eerste 15 cijfers van pi. 3,141592653589. Maar dat hoef je allemaal niet te onthouden. En heel makkelijk, een rekenmachine heeft ook gewoon een pi. Knopje. Je rekenmachine kan het voor je onthouden. Hoef je helemaal niet zelf te doen. Nergens voor nodig. Ik ga een Nederlands liedje draaien uit 1985. Ik vind dit heel erg leuk. Ja, is misschien wel een tip voor het weekend. Wind en zeilen? Weet niet. Heb je een bootje? Of een bootje huren? Kan natuurlijk ook. Lek het water op voor het insmeren. Want op het water verbrand je nog sneller. Dus pas daar wel een beetje voor op. Splitsing dus. Dit is Wind en Zeilen.

Ja, lekker liedje is dat. Splitsing, wind en zeilen hier op de Rechtstad FM. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Ho, wacht, daar. Ja, ik drukte precies op het verkeerde knopje. Dan doet hij het niet, hè, Rico? Nee, dan doet hij het niet. Nee, jammer. Ja, wij gaan, althans, ik zeg wel wij, maar Nanda is inmiddels alweer gevlucht. Nee hoor, die is gewoon lekker gaan trainen. die is zwemtraining vanavond, dus die is gewoon lekker daar naartoe gegaan. Ik ga in ieder geval afsluiten. Ik wens je een heel fijn weekend. Als je naar buiten gaat, smeer je goed in met zonnebrand. Want de wind, niet de windkracht, maar de zonkracht is heel hoog. Dus wees daar een beetje voorzichtig mee. En voor de rest zou ik zeggen, heel veel plezier. Geen dingen doen die ik ook niet zou doen. En graag tot volgende week. Ik ga afsluiten met deze van Olita Adams. Dit is Window of Hope. Tot volgende week.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een duivenmelker op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is praktisch al zijn vogels kwijtgeraakt bij de brand daar vanochtend. De brand in meerdere schuurtjes op het complex aan de Arie Schaapmanweg sloeg over naar de duiventil. Er zijn bijna geen vogels meer over van de 100 dieren die hij had, vertelt de zus van de duivenmelker.
2: Mijn broer heeft hier een tuin. Die heeft een speciale duiven. Hij is bijna 25 jaar bezig met alle duiven en zo. Maar nu allemaal kwijt. Alleen 3 over, 2 baby's. En eentje is nog grote duiven, zeg maar. Het is allemaal weg.
1: Een paard sloeg nog op hol en raakte gewond. Meerdere paarden zijn door omstanders naar de zonneweide gebracht, een stukje verderop. Om 4:30 vanmiddag was de brand uit. De precieze oorzaak van en de schade aan de tuinen is nog onduidelijk. Een autobestuurder heeft de leuning van een brug geramd in Berkel en Roderijs. Dat gebeurde bij de kruising van de Noordeindseweg en de Noordermeerstraat. De auto en de leuning liepen forse schade op. De bestuurder bleek onder invloed te zijn. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aangehouden. Vorig jaar zijn er voor het eerst sinds 2020 minder dan 100.000 mensen bijgekomen in ons land. Vorig jaar kwamen er ruim 300.000 mensen naar Nederland, maar er gingen er ook ruim 200.000 weer weg. Er werden vorig jaar ook minder eerste asielaanvragen gedaan. Die werden ook minder vaak goedgekeurd. Hoewel het migratiesaldo is gedaald tot onder de 100.000 mensen, is dat nog altijd hoger dan het saldo van 70.000 dat is geadviseerd door de Staatscommissie Migratie. Het weer vanavond en vannacht zit overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een duivenmelker op een volkstuintjescomplex in Dordrecht is praktisch al zijn vogels kwijtgeraakt bij de brand daar vanochtend. De brand in meerdere schuurtjes op het complex aan de Arie Schaapmanweg sloeg over naar de duiventil. Er zijn bijna geen vogels meer over van de 100 dieren die hij had, vertelt de zus van de duivenmelker.
2: Mijn broer heeft hier een tuin. Die heeft een speciale duiven. Hij is bijna 25 jaar bezig met alle duiven en zo. Maar nu allemaal kwijt. Alleen 3 over, 2 baby's. En eentje is nog grote duiven, zeg maar. Het is allemaal weg.
1: Een paard sloeg nog op hol en raakte gewond. Meerdere paarden zijn door omstanders naar de zonneweide gebracht, een stukje verderop. Om 4:30 vanmiddag was de brand uit. De precieze oorzaak van en de schade aan de tuinen is nog onduidelijk. Een autobestuurder heeft de leuning van een brug geramd in Berkel en Roderijs. Dat gebeurde bij de kruising van de Noordeindseweg en de Noordermeerstraat. De auto en de leuning liepen forse schade op. De bestuurder bleek onder invloed te zijn. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en daar is hij aangehouden. Vorig jaar zijn er voor het eerst sinds 2020 minder dan 100.000 mensen bijgekomen in ons land. Vorig jaar kwamen er ruim 300.000 mensen naar Nederland, maar er gingen er ook ruim 200.000 weer weg. Er werden vorig jaar ook minder eerste asielaanvragen gedaan. Die werden ook minder vaak goedgekeurd. Hoewel het migratiesaldo is gedaald tot onder de 100.000 mensen, is dat nog altijd hoger dan het saldo van 70.000 dat is geadviseerd door de Staatscommissie Migratie. Het weer vanavond en vannacht zit overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
9: Drechtstad FM.
0: No one would have believed that it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
10: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je weer luistert, dat je er weer bij bent. Deze week hebben we ook weer, zoals elke week, hele nieuwe techno. En dat gaan we aan elkaar mixen in een set van 2 keer een uur. Dus 2 uur lang op je radio. En ook live te kijken via TikTok. Tenminste, als je op vrijdag luistert of kijkt. Want het wordt herhaald op de nacht van zaterdag en zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. We beginnen gelijk lekker met een nummer van Neetak. En dat nummer heet Adjacent. En dan draaien we de original mix van

Ja, dan zit het eerste uur van Basic Beats er alweer bijna op. Voor de radio gaan we dan lekker een stukje nieuws luisteren en wat reclame, volgens mij. Dat hebben we tegenwoordig, dus nou goed. Mag de pret niet drukken, zometeen in het tweede uur nog veel meer nieuwe techno ook weer. En die ga ik ook weer helemaal aan elkaar mixen, een uur lang nog. Bij Basic Beats op jouw radio of bij TikTok live. Graag zo. Na het nieuws.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader order gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee. 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
8: Drechtstad FM.
9: No one would have believed that it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the
0: bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
10: Welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog luistert. Of als je op TikTok kijkt, kijk dus in dat geval. Dit uur gaan we weer de nieuwste techno van deze week zelfs. Ja, zeker van deze week. Laten horen. En ja, dat doen we dus een uur lang. En dat is allemaal aan elkaar gemixt. Even kijken of ik nog wat noemenswaardig... Ja. Ik heb even de verkeerde lijst voor me. Dat blijft even verschuldigd dan. Sowieso is het hele lekkere techno nog een uur lang op jouw radio.

dan zit het er alweer bijna op voor Basic Beats voor deze week dan. Als je op vrijdagavond luistert, dan heb je geluk. Wordt er nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. En als je kijkt op een vrijdagavond, dan ja. We zijn we de volgende week weer. het wordt ook wel eens een keer allemaal op Soundcloud neergezet natuurlijk. En er zijn ook terugluistermomenten bij Atos Radio en Drechtstad FM. Daar kan je dus bij de uitzending gemist. Ja, daar kan je dus dan terugluisteren. Of anders via Soundcloud. En als je daar toch bent, dan kan je gelijk een follow geven. Of niet, moet je zelf weten. Kijk voor meer informatie www.basicbeats.nl. Daar vind je alles. Ik ga er nog eentje inknallen en dan is het. Dat was het weer voor deze week dan. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af, punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee. 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: TNT.

0: van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee. 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: TNT.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Dat is Studio Time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja. Show hem ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goede avond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. Uh-huh. En dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je. Waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk. Uh-huh. Op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert altijd orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. Dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja.
0: Ja,
1: dat klinkt beter.
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, ja zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Mm-hmm. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keren ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnenkomt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet, over technische gebieden? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, dat je gaat niet direct iets. Ja, je hebt wel, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien vraag ik hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band, jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, je komt elkaar tegen, want je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Weet je? Toen ik als puber daar naar luisterde. Dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoenen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow. Dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriani, zo met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1-1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Uh-huh. Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
1: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je die kent, een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Nightjerry, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebt. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n hals en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat hebben ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band, die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen, we hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk zijn met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus en dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Uh-huh. Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Uh-huh. Oké. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven, in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En ja, dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hé. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, ja, weer is wat anders als gitaar.
1: Ja. Uh-huh.
0: Okay.
1: Knik eens over Tom's.
0: Ja. Ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers, natuurlijk heel bekend van Kajak, vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten, The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Mm-hmm. Maar dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee en... Het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder geprest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf... en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Dankbaar ervoor.
0: Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we er mee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. Bedoel, we hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja, word je gewoon een beetje stil van, Jacques.
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, hele mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria-show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Dus dan, ja, er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maand, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met de Ravenna die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie, hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar
0: dat wel, maar... Heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerlijk zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje verhuld dat het aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen. Hè? En dat is dan de productie, zeg maar, dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè? Van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, dat okay. Daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee, hoor, zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja,
0: in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30 man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben

0: dit vlak, qua show-element, ja, een beetje een verademing. Dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen, ja, gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat, dus dat klinkt dan veel dikker, iets harder, weet je wel, ja, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, ja, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat, ja, Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die de, daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, ja, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
1: Mm-hmm.
0: Los van het feit dat er geen, ja, het heeft allebei wat, maar het is wel een andere wereld. Ja. Gewoon. Ja.
2: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Ja. Anders spelen als dat.
0: Ja. Nou, dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd is er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want ja, mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus, doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van, oeh, vinden ze het wel tof, weet je wel? Ja, ja, ja. Vinden ze het goed genoeg? Of, maar ja, dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merch tent om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat heb ik wel zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxeuner gezegd, maar Mark die speelt, die man kwam uit Zoetermeer, die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus nou, die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die, die kwam nog naar me toe. Hij zei, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ook, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je.
2: Ja.
0: Ik zeg, wat vond u ervan? Ja. Niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Ja, nou goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm. En
2: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
0: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar, oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig, want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
2: Ja.
0: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
2: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
0: gaan. Ja, om. Ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. En, dus daar dromen we weer door.
2: Ja, joh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zodoende.
2: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
0: Ik hoor het.
2: Ja.
0: Het is tijd.
2: Ja, het is bijna tijd, joh.
0: Mooi, ja.
2: Het was heel gezellig.
0: Ja, zeker.
2: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
0: Leuk, graag zelfs, ja.
2: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
0: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan. Voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken, ja.
2: Goed, joh.
0: Ja.
2: Oké. Het was deze week voor TNT, was dat zover. Dankjewel Mark dat je langs wilde komen.
0: Jullie bedankt.
2: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
0: The One.
2: Zijn hier de gast.
0: Ja.
2: Oké, goed weekend allemaal en tot volgende week.
0: Dank jullie wel.

0: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimpen aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn gekomen. De man en de vrouw worden vervolgd omdat de agent vertrouwelijke informatie zou hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne. En zijn vriendin speelde dat dan weer door naar criminelen. Minister Jesselgus heeft verontwaardigd gereageerd op de bekladding van het Sovjet-ereveld in Leusden. Daar zijn op 150 graven letters gekalkt en samen vormen die uitroepen als fuck Zelensky, fuck Poetin en fuck communisme. Er is op de gedenkzuil een tag geplaatst die verwijst naar een gewelddadige extremistische neonazi-organisatie. Minister Jesselgus noemt de bekladding volstrekt onacceptabel. Van oorlogsgraven blijf je af. Punt, zo laat ze weten. De graven worden binnenkort schoongemaakt en het Sovjet-ereveld in Leusden is in verband met het onderzoek tot nader orde gesloten. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Ter Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Het zijn mannen uit veilige landen voor wie de asielaanvraag geen kans maakt, zeggen de organisaties. En als het aan minister Karremans ligt, mogen luchtvaartmaatschappijen straks agressieve passagiers op een zwarte lijst gaan plaatsen. Ze kunnen dan met meerdere maatschappijen niet meer vliegen. Elke dag zijn er op Nederlandse vluchten 2 tot 3 gevallen waarbij passagiers zich agressief gedragen. Vaak zijn ze dronken. Karremans wil dat maatschappijen overlast beter gaan registreren. Ze moeten ook meer gaan doen om te voorkomen dat dronken passagiers aan boord kunnen komen. En als het dan nog misgaat, mogen maatschappijen straks passagiers beboeten en uiteindelijk levenslang weren. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 16 graden. Morgen hebben we opnieuw een zonnige dag met temperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. 26 graden aan zee, 29 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een voormalig wijkagent uit Tilburg mag de gevangenis in Krimp aan de IJssel verlaten. De rechter heeft bepaald dat hij zijn rechtszaak thuis mag afwachten. De ex-agent zou gevaar lopen achter de tralies in Krimpen. Medegevangenen zouden het op hem hebben gemunt. Hij was al uit voorzorg naar een andere afdeling verplaatst, maar ook daar zou hij niet veilig zijn. En ook zijn vriendin, die eveneens in de cel zit, komt vrij. Ze zou in de cel psychisch in de problemen zijn geweest.